0: zei dat iedereen Israël haat. Het weer. Vannacht eerst opklaringen, later kans op buien, mogelijk ook onweer. Maxima rond 16 graden. We krijgen een wisselvallige dag met temperaturen tot 22 graden. Vooral in de namiddag nog kans op stevig onweer. Het nummer 1722 is geactiveerd voor wie stormschade of wateroverlast heeft. Ook de komende dagen wisselvallig weer met kans op buien. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Dit is de Tijdloze.

0: Medi-Market.
1: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
2: Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Een goede nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 141 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 141 miljoen euro van vanavond. Online of in je winkel.
4: De tijdloze live.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 3 uur. Een goede nacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Nog tot 7 uur vanochtend is er geen vliegverkeer op de Belgische luchthavens. De bonden bij luchtverkeersleider Skies leggen het werk neer. De spontane actie volgt na onderhandelingen over het nieuwe digitale controlecentrum in Nama. De directie en vakbonden hadden eerder op de dag overlegd over de arbeidsomstandigheden en ondersteunende maatregelen voor de transitie naar dat nieuwe controlecentrum. De actie treft een 20-tal cargovluchten in Luik en vroege vluchten in Charleroi en Zaventem. Op de luchthaven van Zaventem zullen een 25-tal vluchten later vertrekken dan gepland en 2 aankomende vluchten worden omgeleid naar andere luchthavens. Oekraïne ligt opnieuw zwaar onder vuur. In de stad Dnipro zijn 4 doden gevallen en 5 anderen raakten gewond. Ook in de hoofdstad Kiev zijn verschillende Russische raketten neergekomen. Een appartementsgebouw van 24 verdiepingen is geraakt en staat in brand. Daar zijn voorlopig 4 gewonden geteld, maar er zouden nog slachtoffers onder het puin liggen. Op zeker 4 andere plaatsen in de stad woedt een brand. Duizenden mensen schuilen in metrostations. In Denemarken zal voormalig premier Mette Frederiksen zichzelf opvolgen als eerste minister. Ze heeft een linkse regeringscoalitie gevormd en zal die opnieuw leiden. In maart waren er parlementsverkiezingen in Denemarken. De sociaaldemocraten van Frederiksen verloren die, maar bleven wel de grootste partij. Een eerste poging om een regering te vormen mislukte. Nadien probeerde de rechtsliberale uitdager Poulsen het ook, maar ook die poging mislukte. Eind mei werd Frederiksen dan opnieuw aangesteld om een regering te vormen. Rode duivel Thibaut Courtois gaat investeren in voetbalclub Racing Genk. Courtois doet dat via zijn eigen investeringsplatform Nextplay. Hoeveel Courtois precies zal investeren in Genk is niet bekend. Maar het gaat wel om een belangrijke overeenkomst voor de club, zegt Peter van den Bemt.
3: Het belang voor een club als Racing Genk van deze deal kan niet overschat worden. Het is gewoon een hele grote megadeal voor Racing Genk. Omdat het natuurlijk Thibaut Courtois is, een kind van de club. Intussen een icoon met internationale uitstraling. En dat geeft Racing Genk op alle mogelijke manieren aanzien en geloofwaardigheid. En Nextplay is een grote internationale speler die voor Racing Genk in het buitenland deuren kan openen naar andere investeerders. En die Racing Genk ook bij de hand zal nemen in de zoektocht naar en de ontwikkeling van andere manieren om de financiële mogelijkheden van de club uit te breiden en die verder ook te ontwikkelen. En dat is niet onbelangrijk als je weet dat voor Belgische clubs inkomsten op Belgisch niveau drastisch dalen.
2: Het weer, vannacht nog opklaringen, ook nog kans op buien en mogelijk ook onweer, maxima rond 16 graden. We krijgen een wisselvallige dag met temperaturen tot 22 graden, vooral in de namiddag kans op stevig onweer. Het nummer 1722 is geactiveerd voor stormschade of wateroverlast. Ook de komende dagen nog wisselvallig met kans op buien. Meer op vrtnieuws.be.
0: Dit is De Tijdloze.

Zelfs de krekels kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990, voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Snel naar de

0: Amai, de ceviche más lekker.
1: Ja, hè?
2: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
1: Wat zegt hij? Bancaria no funcionar? Waar ons kaartwerk is.
0: Schat, blijf kalm.
1: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
0: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
1: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
3: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. De tijdloze live.

0: tijdloze.
1: De tijdloze.
2: Het is 4:00. Goedemorgen. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Europese onderhandelaars hebben een akkoord gesloten over veel strengere terugkeerregels voor mensen die geen recht hebben op asiel in de Europese Unie. Wie niet meewerkt aan de terugkeer kan tot 2 jaar opgesloten worden. De deal zet de deur open voor de omstreden terugkeerhubs buiten de Europese Unie. Meer uitleg door Leen de Witte.
3: De nieuwe regels maken wettelijke afspraken mogelijk om een terugkeercentrum buiten de Europese Unie op te richten, waar wie geen recht op verblijf heeft naartoe moet. Ook gezinnen met kinderen kunnen daar tot 2 jaar opgesloten worden. Onder meer Nederland en Duitsland zijn al concreet op zoek. De mensenrechten moeten gerespecteerd worden, is afgesproken. Maar vluchtelingenorganisaties hebben forse kritiek en noemen de nieuwe regels uiterst gevaarlijk. Ze worden in elk geval veel strenger. Wie niet mag blijven en niet meewerkt aan terugkeer kan opgesloten worden. En er komt ook een Europees terugkeerbevel, zodat landen elkaars besluiten makkelijker kunnen erkennen, al wordt dat niet verplicht. Bedoeling is dat meer mensen zonder recht op verblijf effectief vertrekken, want volgens de meest recente cijfers doet maar 28% dat. Het politieke akkoord moet nu nog bekrachtigd worden door de lidstaten en het Europees Parlement.
2: Rusland heeft Oekraïne vannacht opnieuw zwaar onder vuur genomen met ballistische raketten. In de stad Dnipro in het oosten zijn 4 doden gevallen, 16 anderen raakten gewond. Ook in de hoofdstad Kiev zijn verschillende Russische raketten neergekomen. Een appartementsgebouw van 24 verdiepingen is geraakt en staat in brand. Daar viel zeker 1 dode en 20 gewonden. Op verschillende andere plaatsen in de stad woedt een brand. Duizenden mensen schuilen in de metrostations en de stroom is in grote delen van de stad uitgevallen. Tot 7:00 vanochtend zal er geen vliegverkeer zijn op de Belgische luchthavens. De bonden bij luchtverkeersleider Skies leggen het werk neer. De actie volgt na onderhandelingen over het nieuwe digitale controlecentrum in Namen. Directie en vakbonden hadden gisteren al overlegd over de arbeidsomstandigheden en ondersteunende maatregelen voor de transitie naar dat nieuwe controlecentrum. De actie treft een 20-tal cargovluchten in Luik en vroege vluchten in Charleroi en Zaventem. Op de luchthaven van Zaventem zullen een 25-tal vluchten later vertrekken dan gepland en 2 aankomende vluchten worden omgeleid naar andere luchthavens. In Hoboken bij Antwerpen is gisteravond een gevecht ontstaan waarbij een 10-tal jongeren betrokken waren. Tijdens het gevecht werd er een mes getrokken en raakte 1 van de jongeren gewond. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. De politie kwam ter plaatse, maar kon geen verdachte oppakken. Het is ook nog niet duidelijk wat de aanleiding was voor het gevecht, maar de Antwerpse politie onderzoekt het voorval verder. Het weer, we krijgen een wisselvallige dag met temperaturen tot 22 graden. Vooral in de namiddag kans op stevig onweer. Het nummer 1722 is geactiveerd voor stormschade of wateroverlast. Ook de komende dagen wisselvallig met kans op buien. Meer op vrtnieuws.be.

0: Europabank. De bank die durft. Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
1: De tijdloze live.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 5:00, goedemorgen. VRT Nieuws met Annelies Houtman. De Europese Unie heeft een akkoord gesloten om uitgeprocedeerde asielzoekers sneller het land te kunnen uitzetten. Wie afgewezen is en niet vrijwillig terugkeert, kan tot 2 jaar opgesloten worden. En dat kan door het akkoord ook in omstreden terugkeerhubs buiten de Europese Unie. Meer uitleg door Leen de Witte.
3: De nieuwe regels maken wettelijke afspraken mogelijk om een terugkeercentrum buiten de Europese Unie op te richten, waar wie geen recht op verblijf heeft naartoe moet. Ook gezinnen met kinderen kunnen daar tot 2 jaar opgesloten worden. Onder meer Nederland en Duitsland zijn al concreet op zoek. De mensenrechten moeten gerespecteerd worden, is afgesproken. Maar vluchtelingenorganisaties hebben forse kritiek en noemen de nieuwe regels uiterst gevaarlijk. Ze worden in elk geval veel strenger. Wie niet mag blijven en niet meewerkt aan terugkeer kan opgesloten worden. En er komt ook een Europees terugkeerbevel, zodat landen elkaars besluiten makkelijker kunnen erkennen, al wordt dat niet verplicht. Bedoeling is dat meer mensen zonder recht op verblijf effectief vertrekken, want volgens de meest recente cijfers doet maar 28% dat. Het politieke akkoord moet nu nog bekrachtigd worden door de lidstaten en het Europees Parlement.
2: In Oekraïne zijn vannacht zeker 5 mensen gedood bij zware Russische aanvallen. Er vielen ook tientallen gewonden. Dat gebeurde onder meer in Dnipro, in het oosten van het land, en in de hoofdstad Kiev. Volgens de burgemeester van Kiev zijn ook 2 hoge appartementsgebouwen geraakt. Gevreesd wordt dat er nog meer slachtoffers onder het puin liggen. Nog tot 7:00 vanochtend zal er geen vliegverkeer zijn op de Belgische luchthavens. De bonden bij luchtverkeersleider Skies hebben in de loop van gisteravond en vannacht het werk neergelegd. Dat deden ze omdat ze niet tevreden zijn met afspraken over het nieuwe digitale controlecentrum in Namen. Eerder op de dag hadden directie en vakbonden daarover onderhandeld. Met de digitale verkeerstorens zullen er op termijn minder luchtverkeersleiders nodig zijn. De actie treft een 20-tal cargovluchten in Luik en vroege vluchten in Zaventem en Charleroi. Op de luchthaven van Zaventem zullen een 25-tal vluchten later vertrekken dan gepland en 2 aankomende vluchten worden omgeleid. En rode duivel Thibaut Courtois gaat investeren in voetbalclub Racing Genk. Courtois doet dat via zijn eigen investeringsplatform Nextplay. Hoeveel hij precies zal investeren in Genk is niet bekend. Maar het gaat wel om een belangrijke overeenkomst voor Genk, zegt Peter van den Bent.
4: Het belang voor een club als Racing Genk van deze deal kan niet overschat worden. Het is gewoon een hele grote megadeal voor Racing Genk, omdat het natuurlijk Thibaut Courtois is, een kind van de club. Intussen een icoon met internationale uitstraling. En dat geeft Racing Genk op alle mogelijke manieren aanzien en geloofwaardigheid. En Nextplay is een grote internationale speler die voor Racing Genk in het buitenland deuren kan openen naar andere investeerders. En die Racing Genk ook bij de hand zal nemen in de zoektocht naar en de ontwikkeling van andere manieren om de financiële mogelijkheden van de club uit te breiden en die verder ook te ontwikkelen. En dat is niet onbelangrijk als je weet dat voor Belgische clubs inkomsten op Belgisch niveau drastisch dalen.
2: Het weer dan nog. We krijgen een wisselvallige dag met temperaturen tot 22 graden. En vooral in de namiddag kans op stevig onweer. Nummer 1722 is geactiveerd. En ook de komende dagen wisselvallig met kans op buien. Meer op vrtnieuws.be.

0: tijdloze. Het is 6:00. Goedemorgen.
1: Geen vliegverkeer vanmorgen. Nog tot 7:00 vanochtend zal er geen vliegverkeer zijn op de Belgische luchthavens. De bonden bij luchtverkeersleider Skies hebben in de loop van gisteravond en vannacht het werk neergelegd. Ze doen dat omdat ze niet tevreden zijn met afspraken over het nieuwe digitale controlecentrum in Namen. Eerder op de dag hadden directie en vakbonden erover nog onderhandeld. Met de digitale verkeerstorens zullen er op termijn ook minder luchtverkeersleiders nodig zijn. De actie treft een 20-tal cargovluchten in Luik en vroege vluchten in Zaventem en Charleroi. Op de luchthaven van Charleroi zullen zo een 25-tal vluchten later vertrekken dan gepland en 2 aankomende vluchten worden omgeleid naar andere luchthavens. In Oekraïne zijn vannacht zeker 8 mensen gedood bij zware Russische aanvallen. Er vielen ook tientallen gewonden. In Dnipro, in het oosten van het land, vielen 5 doden. In hoofdstad Kiev zijn al zeker 3 mensen gedood door die Russische aanvallen. In Kiev is ook een appartementsgebouw geraakt van 24 verdiepingen. En daarbij zijn meerdere mensen onder het puin terechtgekomen. Rode duivel Thibaut Courtois gaat investeren in voetbalclub Racing Genk. Courtois doet dat via zijn eigen investeringsplatform Nextplay. Over welk bedrag het gaat is niet bekend, maar het gaat wel om een belangrijke overeenkomst voor Genk. Dat zegt sportjournalist Peter van den Bent.
2: Het is gewoon een hele grote megadeal voor Racing Genk, omdat het natuurlijk Thibaut Courtois is en een kind van de club. Intussen een icoon met internationale uitstraling en dat geeft Racing Genk op alle mogelijke manieren aanzien en geloofwaardigheid. En Nextplay is een grote internationale speler die voor Racing Genk in het buitenland de deuren kan openen naar andere investeerders. En dat is niet onbelangrijk als je weet dat voor Belgische clubs inkomsten op Belgisch niveau drastisch dalen.
1: Wisselvallig vandaag met regen- of onweersbuien die vooral na de middag intens kunnen zijn. Er staat ook veel wind en het kan ook hard waaien. We krijgen temperaturen tot zo'n 22 graden vandaag. Ook morgen en vooral de dagen erna nog kans op buien en ook enkele graden frisser.

0: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
1: De tijdloze live.

0: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2-tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar 9 euro met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
1: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
3: De tijdloze. Het is 7 uur. Goedemorgen.
4: Geen vliegverkeer vanmorgen. Want de vakbonden bij luchtverkeersleider Skies hebben afgelopen nacht het werk neergelegd. Ze zijn niet blij met de plannen voor een nieuw digitaal controlecentrum. Met die digitale verkeerstorens zullen er op termijn minder luchtverkeersleiders nodig zijn. Er kan dus geen enkel vliegtuig opstijgen of landen. Op dit moment zouden de luchtverkeersleiders in Zaventem wel terug aan het werk gaan. In Luik, Oostende en Charleroi gaat actie nog door tot zeker 9 uur. In Charleroi zijn zoal 15 vluchten geannuleerd. Verschillende vluchten zijn vertraagd. Dat is ook het geval op de luchthaven van Zaventem.
5: Volgens de laatste informatie, indien de operaties effectief om 7 uur hervatten, zullen 26 vertrekkende passagiersvluchten van Brussels Airport met een zekere vertraging tussen 40 minuten en 1 uur opstijgen. En zullen 2 aankomende vluchten worden omgeleid naar andere luchthavens.
4: Op de snelweg E34 tussen Zelzaat en Maldegem in de provincie Oost-Vlaanderen heeft een bestuurder van een bestelwagen gisteravond zeker 20 auto's en een motorrijder aangereden. Er vielen verschillende gewonden en auto's raakten ook zwaar beschadigd. De man kon uiteindelijk opgepakt worden in Maldegem, want de verklaring is voor zijn rijgedrag is nog niet duidelijk. Onderhandelaars van de Europese Unie hebben een akkoord gesloten om afgewezen asielzoekers sneller het land te kunnen uitzetten. Wie niet vrijwillig terugkeert, kan tot 2 jaar lang opgesloten worden. En dat kan ook in die omstreden terugkeercentra buiten de Europese Unie. Mensenrechtenorganisaties maken zich daar zorgen over. De lidstaten en het parlement keuren de regeling normaal gezien nog voor de zomer goed. In Oekraïne zijn vannacht zeker 8 mensen gedood bij zware Russische aanvallen. In Dnipro in het oosten van het land vielen 5 doden. In de hoofdstad Kiev al zeker 3 mensen die zijn gedood door Russische aanvallen. In Kiev is ook een appartementsgebouw geraakt van 24 verdiepingen. En daarbij zijn meerdere mensen onder het puin terechtgekomen. Rode duivel Thibaut Courtois gaat investeren in voetbalclub Racing Genk. Courtois doet dat via zijn eigen investeringsplatform Nextplay. Over welk bedrag het precies gaat is niet bekend, maar het is wel een heel belangrijke overeenkomst voor Genk, zegt sportjournalist Peter van den Bent.
6: Het is gewoon een hele grote megadeal voor Racing Genk, omdat het natuurlijk Thibaut Courtois is, een kind van de club, intussen een icoon met internationale uitstraling en dat geeft Racing Genk op alle mogelijke manieren aanzien en geloofwaardigheid. En Nextplay is een grote internationale speler die voor Racing Genk in het buitenland de deuren kan openen naar andere investeerders. En dat is niet onbelangrijk als je weet dat voor Belgische clubs inkomsten op Belgisch niveau drastisch dalen.
4: Het wordt wisselvallig vandaag met regen of onweersbuien. Er staat ook veel wind en we krijgen temperaturen tot zo'n 22 graden vandaag. Ook morgen en vooral de dagen erna nog buien en ook enkele graden frisser dan.
3: De tijdloze staat op.
7: De tijdloze.
3: Sophie Engelen. Wake up,
8: it's a beautiful morning. Een heel goede morgen. Blij dat we ook op deze donkere dinsdag samen kunnen opstaan. Hopelijk ben jij met het juiste been uit bed gestapt. En zo niet, dan trekt deze van Boston dat wel recht. More than a feeling.
3: De tijdloze staat op.

van Bas, dan geef je hopelijk die nodige boost op deze dinsdagochtend. More Than a Feeling. Het nummer Deeper Shade of Soul. Die titel ken je waarschijnlijk als een nummer van Urban Dance Squad. Maar het origineel is van Ray Barretto uit eind jaren 60. Het is een soort van Latin jazz nummer en dat klinkt zo. Ook wel goed, hè? En Urban Dance Squad die deed er dan eind jaren 80 hun eigen ding mee. Deeper Shade of Soul.

Die zo herkenbare, rauwe stem van Johnny Cash met Personal Jesus. Cher die werd onlangs 80 jaar. Ja, ze is een popicoon, pur sang, zangeres, actrice, moderebel, levende legende. Met een carrière van meer dan 60 jaar en ook baanbrekende outfits. Zoals die eerste naked dress in de jaren 70, weet je nog? Ze schreef natuurlijk hits zoals Believe. Ze heeft ook een Oscar op zak. Ze blijft toch wel een rolmodel voor velen. Ik zag vorige week haar nog schitteren in een film Witches of Eastwick, ergens in een cinema, naar aanleiding van haar verjaardag. Doet ze toch wel echt goed. Dit is ze met If I Could Turn Back Time, de 80-jarige Cher.

0: If I Could Turn Back Time van Cher. De videoclip van dit nummer trouwens werd opgenomen op een Amerikaans slagschip. De marine had geen idee dat Cher in een niets verhullende fishnet bodystocking zou verschijnen. Pas tijdens de opnames zagen ze haar iconische outfit. Ja, ik kan het me al helemaal voorstellen. Wil jij zo meteen een plaatje toevoegen aan de playlist? Een plaat die jou door deze druilerige dinsdag helpt? Dat kan. Laat van je horen via Tijdloze Kanaal op VRT Max.
1: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
2: Honda, the power of dreams. Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met een relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
3: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
4: promokoken.
5: Allee, verras mij eens.
3: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
5: Dat ga ik eens proberen.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
7: Sorry, Parties WK.
8: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor €555. Alleen bij Mediamarkt.
9: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
10: Oei, wacht, hè.
11: Rustig,
10: even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
11: Shh, geen stress gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
9: Prima, prettige avond.
10: Mooi, oh ja, ik had dat wel gevonden.
12: Ja, ja, zeker dat.
2: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
13: De tijdloze staat op.

0: De tijdloze staat op.
1: Elke morgen mag er iemand een plaatje toevoegen aan de playlist. En vandaag doet Inge dat. En ze doet het niet voor zichzelf. Goedemorgen, Inge.
2: Goedemorgen.
1: Hey Inge, jij bent een mama van een blokkende student, dat klopt hè?
2: Ja, een heel hard blokkende student.
1: Ja, hoe heet jouw dochter?
2: Anaïs.
1: Anaïs, en wat studeert ze?
2: Accounting, fiscaliteit,
1: okay.
2: In de UCLL in Tepenbeek.
1: Dat klinkt zwaar. Ja, die blokperiode die komt er nu aan. Wat doe jij als mama om haar een beetje te helpen?
2: Vooral haar gang laten gaan eigenlijk.
1: Ja.
2: Ondersteunen,
1: en af en
2: mentaal,
1: toe
2: met snoepjes, met lekkere dingen.
1: Voilà, goed zo. En je hebt nog een extra verrassing, want je wil graag een plaatje voor haar aanvragen. En we gaan haar gewoon even zelf aan de lijn halen.
2: Dat is heel goed.
1: Oké, okay, geef ze maar door.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Hey. Dag Anaïs.
2: Hi.
1: Hallo Anaïs, ben je daar?
3: Ik ben hier, ja.
1: Hey Anaïs, ik ben Sophie van de Tijdloze. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Hey. Jouw mama had een verrassing voor jou geregeld. En ze wilde jou een hart onder de riem steken als een extra gelukske voor je examen.
3: Zo kennen ze, ja.
1: Ja, is het waar? Oh, maar zo tof. Zeg Anaïs, ja. Zie het zitten. Heb je examen vandaag?
3: Nee, morgen pas.
1: Morgen? En welk examen is het?
3: Van mijn hoofdvak van accounting.
1: Oh, oké. Okay. En sta je er goed voor, eerlijk?
3: Oh ja, ik heb wel tijdens het academiejaar goed bijgehouden. Dus.
1: Ah, goed zo. Een voorbeeldige studenten. Zeg, en je mama, wat doet die dan om jou te steunen?
3: Ze komt om de haverklap binnen met een kom watermeloen. Of met stoepjes.
1: Okay.
3: Om te kijken, lukt het?
1: Super. En dan wil ze jou nu een plaatje cadeau doen. Heb je een vermoeden? Welk plaatje?
3: Ik vermoed iets van Nirvana.
1: Ja, dat klopt helemaal. Come As You Are heeft ze gevraagd. Wat heb jij met Nirvana?
3: Een paar jaar terug ben ik naar de voorstelling van Smells Like Memories geweest.
1: Ah, dat is
3: en dat is voor mij een opstap geweest voor ja, verder de metalwereld in te gaan.
1: Maar zo tof. Zeg, keileuk dat we jou konden inspireren daarmee. En je bent dus helemaal in het universum van Nirvana gedoken.
3: Ja.
1: Ah, wel, dat gaat jou keihard helpen om morgen... Ja, voor welk cijfer gaan we? Toch voor een 14 of 20 of zo, toch?
3: We gaan voor een 18.
1: We gaan voor een 18. Anaïs, zo mag ik het horen verdekken. Ik wens je super veel succes. Jullie klinken daar echt als een ongelooflijk leuk duo. Anaïs en de mama. Zwaar, hè? Heerlijk. Ik word heel vrolijk van jullie. Veel succes. Het is heftig, die examens. Zowel voor de kinderen als voor de ouders. Anaïs, Nirvana komt eraan voor jou.
3: Heel erg bedankt.
1: Bye bye.
2: Dag.
0: De tijdloze staat op.

0: niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
1: Amai, ik proef hier precies de zon.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
2: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt. De tijdloze live. Safe.

0: Een uiterst vrolijk nummer van Steely Dan Peck. Iman Boudadi, presentatrice van M&M, die kiest nu haar favoriete plaat uit de tijdloze 100. En het is er eentje die ze niet vaak spelen op M&M, denk ik.
1: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
2: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
3: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
4: Amai, ik proef hier precies de zon.
3: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
5: De tijdloze.
6: 1.

0: uit de 100.
1: Hallo, ik ben Imaan Boudadi en ik kies Master of Puppets van Metallica als mijn favoriete plaat. Want ik heb de vorige keer dat die op Werchter stonden 11 uur aangeschoven om absoluut van op de eerste rij Metallica voor het eerst in mijn leven live te zien. Dat was me nog nooit gelukt. En ik heb een klein beetje geweend toen ze op het podium kwamen, omdat ik echt al super lang fan ben van Metallica.

0: Luisteraar Marianne die stuurt: goedemorgen Sophie, iedereen meteen goed wakker, zo is dat. Ik kreeg meer dan 8 minuten Master of Puppets van Metallica. Het album A Kind of Magic van Queen bestaat 40 jaar vandaag. Het was hun 12e studioalbum. Het diende ook deels als de soundtrack voor de film Highlander. Er staan hits op zoals One Vision, A Kind of Magic, Who Wants to Live Forever en ook Friends Will Be Friends. En de Magic Tour die volgde was toen de grootste Europese tour ooit voor Queen, met legendarische optredens in het Wembley Stadium en een historisch concert in Boedapest als eerste West-Europese band in een Oostblokland. Ja, dat was toch bijzonder toen. Het was ook het laatste album dat Queen actief promootte met een tour, omdat Freddie Mercury helaas kort daarna de diagnose AIDS kreeg. Dit geweldig nummer staat op A Kind of Magic. Friends Will Be Friends.
1: De tijdloze.

0: Sea, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix. Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldieprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
1: Sst, luister.
2: Summerdeals!
1: Hoor je het ook?
2: Summerdeals!
1: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summerdeals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de summerdeals in juni.
3: Citroën.
1: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
4: De tijdloze. Het is 8 uur. Goedemorgen.
5: Er is hinder voor het vliegverkeer. Door een staking bij luchtverkeersleider Skies was er vannacht geen vliegverkeer op de Belgische luchthavens. Om 2:30 vannacht hebben de vakbonden bij Skies het werk neergelegd, want ze zijn niet blij met de plannen voor een nieuw digitaal controlecentrum. Met die digitale verkeerstorens zullen er op termijn minder luchtverkeersleiders nodig zijn. Op de luchthavens van Oostende, Charleroi en Luik gaat de actie door tot 9:30. In Oostende zijn zo 2 vertrekkende vluchten vertraagd. In Charleroi zijn er al verschillende vluchten volledig geschrapt. In Zaventem duurde de actie tot 7:00 vanmorgen en er kunnen dus nu al opnieuw vliegtuigen opstijgen en landen. Een 30-tal vluchten liepen vertraging op, zegt de luchthaven.
6: Volgens de laatste informatie, indien de operaties effectief om 7:00 hervatten, zullen 26 vertrekkende passagiersvluchten van Brussels Airport met een zekere vertraging tussen 40 minuten en 1:00 opstijgen en zullen 2 aankomende vluchten worden omgeleid naar andere luchthavens.
5: Op de E34-snelweg tussen Zelzate en Maldegem in de provincie Oost-Vlaanderen heeft een bestuurder van een bestelwagen gisteravond zeker 20 auto's en een motorrijder aangereden. Er vielen verschillende gewonden en auto's raakten ook zwaar beschadigd. De man kon uiteindelijk opgepakt worden in Maldegem, want de verklaring is voor zijn rijgedrag is nog niet duidelijk. Onderhandelaars van de Europese Unie hebben een akkoord gesloten om afgewezen asielzoekers sneller het land te kunnen uitzetten. Wie niet vrijwillig terugkeert, kan zo tot 2 jaar lang opgesloten worden. En dat kan ook in de omstreden terugkeercentra buiten de Europese Unie. Dat ook uitgewezen gezinnen met kinderen kunnen opgesloten worden, botst al op veel kritiek van verschillende mensenrechtenorganisaties. Maar Europees parlementslid voor N-VA Asita Kanko zegt dat de mensenrechten altijd gegarandeerd zullen zijn.
7: Dit akkoord betekent dat we natuurlijk een geloofwaardig en werkbaar terugkeerbeleid krijgen, maar alle fundamentele rechten worden ook gerespecteerd. Er zijn er heel veel garanties opgenomen in het akkoord dat nu vertaald zal worden in alle lidstaten om te voorkomen dat er misbruik is en om ervoor te zorgen dat de lidstaten goede afspraken maken waardoor dat mensenrechten gerespecteerd worden.
5: Rusland heeft vannacht een zware aanval uitgevoerd op Oekraïne. En daarbij zijn zeker 9 doden gevallen en tientallen gewonden. In de hoofdstad Kiev zijn 2 appartementsblokken geraakt bij raketaanvallen. Er vielen 4 doden, maar er wordt gevreesd dat er nog meer mensen onder het puin liggen. Ook het oosten van Oekraïne lag onder vuur. In de stad Dnipro kwamen zeker 5 mensen om het leven. Rusland had aangekondigd dat het systematisch aanvallen zou uitvoeren op Oekraïne als vergelding voor een droneaanval in Luhansk, een stad in het oosten van Oekraïne die bezet wordt door Rusland. De Amerikaanse president Trump heeft naar eigen zeggen bemiddeld tussen Israël en de Libanese militie Hezbollah. Enkele dagen geleden kondigde de Israëlische premier Netanyahu nieuwe aanvallen aan op de Libanese hoofdstad Beirut. Maar die plannen gaan nu niet door, schrijft Trump op zijn sociale media. Hij zou in een telefoongesprek Netanyahu hebben afgedreigd. Dat zegt correspondent Lennart Swals.
8: Trump die zou echt schreeuwend aan de telefoon hebben gezeten. Hij zou Netanyahu echt knettergek hebben genoemd. Hij zou ook hebben gezegd, als je doorgaat met deze aanvallen nu op Beirut, isoleer je Israël eigenlijk alleen maar verder. En wat toch ook wel heel erg opmerkelijk is, is dat Trump zou hebben gezegd dat Netanyahu zonder zijn hulp en zonder zijn steun nu in de gevangenis zat. Dus ja, die steun haalde hij ook nog eens aan om Netanyahu te overtuigen die aanvallen nu niet door te zetten.
5: Het is wisselvallig vandaag met regen- en onweersbuien die over het land trekken. Er staat ook veel wind en we krijgen temperaturen tot zo'n 22 graden. Ook morgen en vooral de dagen erna nog kans op buien en ook enkele graden frissers.
0: De tijdloze.
9: Samen opstaan maakt de dinsdag toch net iets draaglijker. Het zijn examens, het weer heeft zich daar even aan aangepast. En Lenny Kravitz laat je toch even wegvliegen. Fly away.

zal staan. Je hoorde Fly Away. We zouden het bijna vergeten, maar er is nog steeds een heftige oorlog aan de gang in Oekraïne. Er waren vannacht weer zware Russische luchtaanvallen op verschillende Oekraïne.

Wonderful World van Sam Cooke, een hart onder de riem voor alle studenten. Wil jij jouw favoriete tijdloze helden herbeleven deze zomer? Dan heb ik goed nieuws. Dat kan, dan moet je op het tijdloze Tribute Festival in Kokzijde zijn. Want deze zomer brengen deze vier tribute bands een eerbetoon aan deze iconen uit de muziekgeschiedenis.

Beatles en die heet The Beatles Today. Echt heel straf. Ook de Dire Straits worden geëerd met Cooking with Knopfler. En dan natuurlijk een tribute band van Tante Tina. This is Tina. Dat gaat echt heel, heel leuk worden. En jij kan erbij zijn. Aanstaatje in Kokzijde dus. Wil jij al deze artiesten herbeleven op een avond? Dat kan. Dan moet je gewoon op het tijdloze Tribute Festival in Kokzijde zijn. Op 25 juli is dat één adres. Waar moet je zijn voor de tickets? Tijdloze kanaal op VRT Max. En dan kan je dus al die nummers van Tina Turner onder andere horen. Zoals dit nummer, The Best van Tina Turner.

0: tijdloze Tribute Festival. Dat is op zaterdag 25 juli in de Zomer Arena in Kokzijde. Het gaat echt super tof worden. Tribute bands van ABBA kan je zien, van de Beatles, Dire Straits en Tina Turner. Alle info en tickets daarover kan je vinden via het tijdloze kanaal op VRT Max.
1: Zeg, kan ik nu ook zo...
2: Flexijobbers aannemen?
1: Ja.
2: Natuurlijk.
3: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
4: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.

0: Arrested Development.
1: De tijdloze. Golden Years.
2: 2012.
0: Elke week doen we dat, hè, in een tijdloos muziekjaar duiken. Deze week dus 2012. Dat is het jaar waarin Whitney Houston overleed.
2: Paramedics raced to the fourth floor and found a lifeless Whitney Houston inside her hotel room bathtub. They tried in vain to resuscitate her with CPR.
0: Ja, toch wel een tragische gebeurtenis. Het was ook het jaar van de sluiting van de fabriek van Fort Genk in België. Dat werd toen aangekondigd en er kwamen duizenden banen in gevaar en ontstond veel discussie over de toekomst van die industrie in België natuurlijk. 2012, toen was er ook de vrijlating van Michel Martin, de ex-vrouw van Marc Dutroux. En dat leidde tot heel veel publieke verontwaardiging. En in 2012 mocht Madonna tijdens de halftime show van de Super Bowl 12 minuten lang optreden. Dat is kort, maar het was lang genoeg om er het drukst bekeken televisiemoment aller tijden van te maken. Liefst 118 miljoen mensen zagen Madge aan het werk. 6 miljoen meer kijkers dan er mensen die de eigenlijke wedstrijd aan het volgen waren. En als gevolg daarvan werd Give Me All Your Lovin' de nieuwe single waarop ze de krachten bundelde met Nicki Minaj en M.I.A. Haar 38ste Amerikaanse top 10 hit. Heel straf. Dit is die hit Give Me All Your Lovin'.
2: De tijdloze
1: Golden Years
2: 2012. The National Football League presents the Bridgestone Super Bowl 46 Halftime Show.

De drummer Charlie Watts van de Rolling Stones, die zou vandaag 85 jaar geworden zijn. Hij overleed jammer genoeg in 2021. De Rolling Stones die gaan gewoon door. Ze gaan zelfs op tour binnenkort. Daar heeft Mick Jagger over zitten teasen. Ja, en het WK loert om de hoek. Straks beginnen onze rode duivels aan de laatste rechte lijn richting Amerika. Want vanavond spelen ze een eerste oefenmatch in en tegen Kroatië. En er zou goed nieuws zijn over onze spits Romelu Lukaku. Hij zou misschien fit genoeg zijn om al wat minuten te spelen. Uitkijken naar vanavond dus. Dit is België van het goede doel.

0: Medi-Market.
1: Bij Medi-Market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
2: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.

0: voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
2: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
1: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
3: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
1: Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2-tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar 9 euro met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
6: Score Kruidvat voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Corega 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voor.
8: De tijdloze staat op.

dikke fuck you tegen deze grijze dinsdag van CeeLo Green. Tijdloze legende Paul Simon die speelde maar liefst 3 keer in ons land in april. Dit nummer stond ook op zijn playlist The Boxer van Simon & Garfunkel.

See Kenneth van R.E.M. Het is altijd wel iets met het weer. Hè. Ofwel vinden we het te heet en liggen we te puffen. Ofwel is het te grijs en is er te veel regen. Straks is er wel onweeropkomst. KMI waarschuwt voor code geel. Have you ever seen the rain, is dit?

van een beetje regen gaan we niet doodgaan, hè? Maar wees toch maar voorzichtig met het onweer. Blijf gerust hangen bij ons op deze grijze dinsdag. Nog eentje van de Go-Go's krijg je nu om al weg te dromen van vakantie. Het is de band van Belinda Carlisle. Het nummer kwam ooit eerst uit op K-Single. Dat is een single op een cassettebandje. En ja, het is een heel goede videoclip. Mocht je de kans zien om die eens te kijken, zeker doen. Vacation van de Go-Go's. Nog een fijne dinsdag.

0: Weekly by Slow Pilot. Op 17 september in het Koninklijk Circus. Tickets zijn nu te koop via greenhousetalent.com. Samen met De Tijdloze.
1: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
2: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid. Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
3: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
1: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
3: Immos Koopman.
5: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
6: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
7: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
8: Amai.
7: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
8: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
7: Ja, handig inderdaad.
6: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
9: Volkswagen. De Tijdloze. Het is 9:00. Goedemorgen.
10: Er is nog altijd hinder voor het vliegverkeer door een staking bij Skies. Om 2:30 vannacht hebben de vakbonden bij Skies het werk neergelegd, want ze zijn niet blij met de plannen voor een nieuw digitaal controlecentrum. Met die digitale verkeerstorens zullen er op termijn minder luchtverkeersleiders nodig zijn. Op de luchthavens van Oostende, Charleroi en Luik gaat de actie nog door tot 9:30. In Oostende zijn zo 2 vertrekkende vluchten vertraagd. In Charleroi zijn er verschillende vluchten volledig geschrapt. In Zaventem duurde de actie tot 7:00 vanmorgen. Daar kunnen dus al opnieuw vliegtuigen opstijgen en landen. Een 30-tal vluchten liep wel vertraging op.
11: Volgens de laatste informatie, indien de operaties effectief om 7:00 hervatten, zullen 26 vertrekkende passagiersvluchten van Brussels Airport met een zekere vertraging tussen 40 minuten en 1:00 opstijgen. En zullen 2 aankomende vluchten worden omgeleid naar andere luchthavens.
10: Het federaal parket wil 3 Nederlanders die 4 jaar geleden plannen hadden om toenmalig minister van Justitie van Quickenborne te gijzelen, dan toch voor de correctionele rechtbank laten verschijnen. Dat schrijft Nieuwsblad vandaag. 2 jaar geleden vond het parket nog dat er onvoldoende bewijs voor was, maar het is daar nu na bijkomend onderzoek op teruggekomen. 3 anderen worden verdacht van lidmaatschap van een criminele organisatie. Aan het huis van Quickenborne werd destijds een auto met wapens aangetroffen. Hij werd dan samen met zijn gezin overgebracht naar een safehouse. Tussen Zelzaat en Maldegem in de provincie Oost-Vlaanderen heeft een bestuurder van een bestelwagen gisteravond zeker 20 rijdende auto's en ook een motorrijder aangereden. De man kon aan 25-tal kilometer uiteindelijk opgepakt worden in Maldegem. Het was een echte ravage die hij achterliet, dat zegt de federale politie.
12: Al die verschillende aanrijdingen, meer dan 20 op dat hele traject. Heel veel politiezones die al die verschillende processen verbaal moeten opstellen, al die voertuigen die moeten getakeld worden. Ja, mensen die uiteraard gewond zijn geraakt, 2 mensen ook overgebracht naar het ziekenhuis. Het is het Dat zullen we echt niet vaak zien.
10: Hoe het komt dat de man zo roekeloos reed, is nog niet duidelijk. Kankeronderzoeker Dieter Lambrechts krijgt de Frankie Collomprijs. Dat is de belangrijkste wetenschappelijke prijs in ons land. Lambrechts is gespecialiseerd in onderzoek naar individuele kankercellen en hij vond een manier om op voorhand te weten of een bepaalde kankertherapie bij een patiënt zal aanslaan of niet.
13: Dus wij kijken naar DNA, DNA dat in kankercellen zit. En op basis van het DNA proberen wij ja en nee testen te maken. Een ja-test bijvoorbeeld zal zeggen, deze patiënt heeft deze therapie nodig. Bij een nee zal die patiënt een andere therapie krijgen.
10: De prijs is €250.000 waard. Daarvan is €50.000 voor Lambrechts persoonlijk. De rest gaat naar onderzoek. Wisselvallig vandaag met regen- en onweersbuien die over het land trekken. Er staat ook veel wind en we krijgen temperaturen tot zo'n 22 graden vandaag. Ook morgen en vooral de dagen erna nog kans op buien en ook enkele graden frisser.
14: Bla bla bla.
15: De Tijdloze.
9: Geen bla bla. Wel de hele werkdag. Alleen maar.
16: La la la.
14: de tijdloze.

Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.

0: meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
2: promo koken.
3: Allee, verras mij eens.
1: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
3: Dat ga ik eens proberen.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Autoruitstuk. Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
6: Info en voorwaarden op carglass.be.
7: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

0: Speel nu mee met EuroMillions voor de jackpot van zo'n 141 miljoen euro. Online of via winkel.
1: Knaldi. Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
2: De tijdloze live.

0: Speel nu mee met EuroMillions voor de jackpot van zo'n 141 miljoen euro. Online of via winkel.
1: Wit wit?
2: Of net niet wit?
0: Maak het mooi bij je thuis.
3: Colora.
0: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
4: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
5: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
4: Tot 10 jaar?
5: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
4: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
0: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
6: De tijdloze.
7: Lijkt dat iedereen Oostende zijn, niet kapot te krien.

0: de Tijdloze Tribute Festival.
1: Vier indrukwekkende live acts brengen een eerbetoon aan de Beatles, ABBA, Tina Turner en Dire Straits.
0: De Tijdloze Tribute Festival.
1: Met The Beatles Today. Love, love me do. ABBA For You. This is Tina. And Cooking with Knopfler.

0: Beste tijdloze muziek. Helemaal live.
1: De Tijdloze Tribute Festival.
0: Op 25 juli in de Zomerarena in Kokzijde. Info en tickets op zomerarenakokzijde.be.
1: De Tijdloze Tribute Festival.

0: beleefde zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met een relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
1: Hoe maken we bij Lapeyre alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. Lapeyre.
2: Sinds wanneer heb je soundbar nodig om voetbal te kijken?
3: Sorry, maar het is WK.
4: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de ultra-compacte JBL Go 5 draadloze speaker voor maar €36. Alleen bij Mediamarkt.
5: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
6: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
7: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
8: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
7: En helemaal op maat.
8: Zeker, tot in de details.
9: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
10: Zeg, Jasmin.
11: Uh-huh.
10: Jij zou toch de keuken schilderen, hè?
11: Uh-huh.
10: En Laura zegt dat je mee gaat lopen.
11: Dat klopt.
10: En dat je nadien ook gaat aperitieven.
11: Yes.
10: En dat je zelfs nog naar de cinema gaat.
11: Joehoe.
10: Zeg maar, hoe komt dat je zoveel tijd hebt?
11: Ah, met die verf van Colora heb je maar 2 lagen nodig, dus ik heb massas tijd over.
10: Is dan geen tijd dat je eraan begint?
11: Ja, zeker. Ja.
12: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
13: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
14: Amai, ik proef hier precies de zon.
13: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
15: De tijdloze. Het is 10:00. Goedemorgen.
16: Dan toch vervolgingen in de zaak Quickenborne. Het federaal parquet wil 3 Nederlanders die 4 jaar geleden plannen hadden om toenmalig minister van Justitie van Quickenborne te gijzelen, dan toch voor de correctionele rechtbank laten verschijnen. Dat schrijft Nieuwsblad. 2 jaar geleden vond het parquet nog dat er onvoldoende bewijs voor was, maar het is daarna bijkomend onderzoek dus op teruggekomen. 3 anderen worden verdacht van lidmaatschap van een criminele organisatie. Aan het huis van Quickenborne werd destijds een auto met wapens aangetroffen. Hij werd dan samen met zijn gezin overgebracht naar een safehouse. Kankeronderzoeker Dieter Lambrechts krijgt de Frankie Collomprijs. Dat is de belangrijkste wetenschappelijke prijs in ons land. Lambrechts vond een manier om op voorhand te weten of een bepaalde kankertherapie bij een patiënt zal aanslaan of niet. Zijn prijs is €250.000 waard. Het grootste deel daarvan is bedoeld voor verder onderzoek. En Lambrechts wil dat geld investeren in kankervaccins.
17: De huidige vaccins, dat zijn persoonlijke vaccins. Dat wil dus zeggen dat voor iedere patiënt er een nieuw eigen vaccin gemaakt moet worden. En wij gaan proberen eigenlijk vaccins te maken die voor meerdere patiënten kunnen dienen. En dat zou hopelijk de prijs van die vaccins ook echt wel kunnen reduceren.
16: De Frankie-prijs gaat ook naar darmonderzoeker Patrice Cani, die onderzocht welke bacteriën in onze darmen leven en hoe die de werking van onze hersenen kunnen beïnvloeden. In Kiev zitten 140.000 mensen zonder stroom na de zware Russische aanval van vannacht. In totaal lanceerde Rusland meer dan 650 drones en 73 raketten op Oekraïne. Daarbij vielen zeker 11 doden en meer dan 100 gewonden. De zwaarste aanval vond plaats op Kiev, maar ook steden in het oosten werden getroffen. In Dnipro vielen zeker 7 doden bij een aanval op een appartementsblok. En op verschillende plekken liggen nog altijd mensen onder het puin. De Oekraïnse president Zelensky vraagt intussen extra hulp aan de VS om raketten te kunnen onderscheppen. Regelmatig regen of onweersbuien vandaag. Er staat ook veel wind. En we krijgen temperaturen tot zo'n 22 graden. Ook morgen en vooral de dagen erna nog kans op buien. En ook enkele graden frisser.
18: Bla bla bla bla
19: bla bla bla
20: bla bla bla bla bla.
21: De tijdloze.
22: Geen bla bla. Wel de hele werkdag alleen maar. De tijdloze.

0: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
1: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Allee, verras mij eens.
2: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
4: Dat ga ik eens proberen.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
6: Oh, amai, die ceviche was lekker.
7: Ja, hè.
8: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
7: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
6: Schat, blijf kalm.
7: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn hemmingspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
6: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
7: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
5: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
9: De tijdloze.
5: Dit komt uit de jaren 80.

0: tijdloze. Golden Years.
1: 2012.
2: De tijdloze radio staat deze week in het teken van een golden year, 2012. En in dat jaar brengen de Britten van Al Jay hun vernieuwende debuutalbum An Awesome Wave uit. De titel van het album is een quote uit American Psycho van Bret Easton Ellis, maar dat is voor de nerds onder ons. Heel veel genres die elkaar overlappen, zorgt ervoor dat de plaat de prestigieuze Mercury Music Prize wint. Dat is wel een goede plaat, luister maar naar deze Breeze Blocks bijvoorbeeld.
1: De tijdloze
0: Golden Years
1: 2012.
3: She may contain the urge to run away, but hold her down with soggy clothes and breeze blocks.

0: Euromillions voor de jackpot van zo'n 141 miljoen euro. Online of via winkel.
1: Caraïbisch blauw
2: of tropisch groen.
0: Maak het mooi bij je thuis.
3: Colora.
0: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
4: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
5: Sorry, Parties WK.
6: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.
7: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
8: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
9: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
8: Tot 10 jaar?
9: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
8: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
0: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
10: Goh, ik ben hier bezig met mijn...
11: Uw mobiliteitsbudget?
10: Ja.
11: Laten we samen eens kijken.
12: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
13: Richie, citroen met framboos.
14: Richie, Belgische limonade.
15: Altijd verfrissend.
12: Richie.
16: De tijdloze.
17: Attention, this is Kurt from Nirvana.
18: Hey, this is Mark from Foster the People.
19: Hallo, wij zijn de jeugd van tegenwoordig en wij luisteren altijd naar
16: de tijdloze.

0: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
1: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be. De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
2: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Je scheerroutine blijft vertrouwd, de prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat, Phil Wilkinson, 40% korting.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrassend.
5: De tijdloze. Het is 11 uur. Goedemorgen.
6: Reacties op de Europese terugkeerdeal. Mensenrechtenorganisaties zijn bezorgd over het Europese akkoord om mensen die geen recht hebben op asiel sneller het land uit te zetten. Als ze afgewezen worden en niet vrijwillig terugkeren, dan kunnen ze tot 2 jaar lang opgesloten worden. En dat kan ook in de omstreden terugkeercentra in landen buiten de Europese Unie. En ook gezinnen met kinderen kunnen daar opgesloten worden. Volgens het akkoord zullen de mensenrechten gerespecteerd worden. Al vrezen verschillende hulporganisaties dat dat niet zal lukken. En het zal ook niet per se helpen om mensen zonder papieren sneller terug te sturen, zegt Vluchtelingenwerk Vlaanderen.
7: Zelfs als er dan een land uit de bus zou komen voor zo'n terugkeerhub, dan is het maar de vraag of dat daadwerkelijk zal werken. We hebben al in het verleden een UK-Rwanda-deal gezien, een Italië-Albanië-deal. Die kosten ontzettend veel geld om dan maar een handvol personen te kunnen terugsturen, waarvan het dan nog eens juridisch bijzonder onduidelijk is of dat zomaar kan.
6: Na de steekpartij in Hoboken bij Antwerpen van gisteravond heeft de politie 2 jongeren gearresteerd. Het gaat om een verdachte van 17 en het slachtoffer van 18. Bij een gevecht gisteravond, waarbij 10 jongeren betrokken waren, werd er een mes getrokken en raakte 1 van de jongeren gewond. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht, maar was wel nooit in levensgevaar. Omdat de omstandigheden van het voorval onduidelijk zijn, is nu ook het slachtoffer dus gearresteerd. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land dringend meer Amerikaanse hulp nodig heeft om Russische raketten en drones uit de lucht te halen. Zelensky zegt dat na de zwaarste Russische aanvallen in maanden. Verschillende Oekraïnse steden werden vannacht getroffen door raketten en drones. Daarbij zijn al zeker 13 mensen omgekomen en meer dan 100 mensen raakten gewond. Volgens Zelensky kan Oekraïne zich alleen verdedigen als het over een krachtiger luchtafweersysteem beschikt, met hulp van de VS dus. Regelmatig regen of onweersbuien vandaag. Er staat ook veel wind. We krijgen temperaturen tot zo'n 22 graden. Ook morgen en vooral de dagen erna nog kans op buien. En het wordt ook enkele graden frisser.
8: Bla bla bla bla bla
9: bla bla bla bla bla bla bla bla bla.
10: De tijdloze.
11: Geen bla bla. Wel de hele werkdag alleen maar.
12: De tijdloze.

0: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
1: Wie? Ikke?
0: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
1: Maar echt?
0: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
1: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
0: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot 300 euro korting per persoon.
1: Voilà.
0: Op sunweb.be.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Allee, verras mij eens.
2: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
4: Dat ga ik eens proberen.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je 15 keer je verhaal laten doen.
6: Ja, bedankt voor het wachten. Zou je nog eens kunnen uitleggen waarover het gaat? Mijn collega heeft dat niet genoteerd.
5: Dat doen we niet. Een Argenta-medewerker die jouw verhaal kent?
7: Amai, chef. Wat een verhaal. Ik ga direct voor u aan de slag, hè.
5: Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
10: Sorry, Parties WK.
11: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor €555. Alleen bij Mediamarkt.
12: De tijdloze.
13: Dit komt uit de jaren 90.

0: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
1: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
2: Immoscoop!
3: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat stof hier.
2: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
4: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
1: Och, jongens.
4: Dat is wel een held, hè.
5: Je droomhuis staat.

0: de Tijdloze Tribute Festival.
1: Vier indrukwekkende live acts brengen een eerbetoon aan de Beatles, ABBA, Tina Turner en Dire Straits.
0: De Tijdloze Tribute Festival.
1: Met de Beatles.

0: en Cooking with Knopfler.
1: With the Sultan. De tijdloze tribuutfestival.
0: Kom deze zomer meegenieten van de allerbeste tijdloze muziek. Helemaal live.
1: De tijdloze tribuutfestival.
0: Op 25 juli in de Zomerarena in Kokzijde. Info en tickets op zomerarenakokzijde.be.
1: De tijdloze tribuutfestival.

0: Tijdloze. Het is 12 uur. Goedemiddag.
1: Er is bezorgdheid over de terugkeerdeal van de EU. Verschillende mensenrechtenorganisaties verzetten zich tegen het plan van de Europese Unie om afgewezen asielzoekers in Europa sneller uit te zetten. Wie afgewezen is en niet vrijwillig terugkeert, kan tot 2 jaar opgesloten worden, ook in terugkeercentra buiten de Europese Unie. Volgens 11.11.11 is dat in strijd met de mensenrechten.
2: We stellen ons ook de vraag of dit de terugkeercijfers zal verhogen, want wat we vooral te zien gaan krijgen is dat mensen zullen worden vastgezet in een soort deportatiecentra zonder enig toekomstperspectief. Het is ook helemaal niet duidelijk of zij dan vervolgens zullen worden opgenomen door hun landen van herkomst. En wat misschien nog het meest zorgen baart, is dat ook gezinnen met kinderen daarin terecht zullen komen.
1: In Middelkerke aan de kust is een meisje van 2 verdronken. Haar lichaam werd gevonden in een beek niet ver van waar ze woonde. Volgens het parket is het wellicht een tragisch ongeval. Het meisje was vanmorgen vroeg als vermist opgegeven en is vermoedelijk thuis weggeglipt zonder dat iemand er iets van gemerkt had. De brandweer vond haar 1,5 uur later in de beek en heeft haar nog gereanimeerd. Maar ze is in het ziekenhuis overleden. De bestuurder die gisteravond 20 rijdende auto's en een motorrijder aanreed tussen Zelzaten en Maldegem had te veel gedronken. Zijn speekseltest voor drugs was negatief. De bestuurder is een Poolse man van 40. Hij reed met een bestelwagen. 2 mensen moesten naar het ziekenhuis door de aanrijding en er was ook veel schade. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land dringend meer Amerikaanse hulp nodig heeft om Russische raketten en drones uit de lucht te halen. Afgelopen nacht was er de zwaarste Russische aanval op Oekraïne in maanden. Verschillende steden werden getroffen door raketten en drones. En daarbij zijn zeker 15 mensen omgekomen en meer dan 100 mensen raakten gewond. Zelensky zegt dat Oekraïne zich alleen kan verdedigen als het over een krachtiger luchtafweersysteem beschikt, zoals de Amerikaanse Patriot-raketten. En de steden Aalst en Dendermonde in Oost-Vlaanderen hebben hun historische veten laten erkennen als immaterieel erfgoed. De rivaliteit gaat al terug tot in de middeleeuwen, al is de burenruzie vooral speels bedoeld. Dat de veten nu officieel erkend is als erfgoed bewijst hoe uniek het is, zegt schepen van cultuur Tinneke Wouters van Dendermonde.
3: We genieten er eigenlijk ook wel van en we lokken het ook uit om elkaar wat te kujoneren, te jennen, maar altijd wel op een grappige, op een respectvolle manier. We hebben elkaar eigenlijk nodig, zonder dat we dat willen toegeven.
1: Een nieuwe fiets- en wandelroute maakt ook voor mensen van buiten Aalst en Dendermonde duidelijk waar het allemaal om draait. Wisselend tot zwaar bewolkt met buien die vooral in het oosten fel kunnen zijn, met veel neerslag op korte tijd, stevige rukwinden en ook kans op hagel. Aan zee steen aan meer opklaringen. Morgen eerst nog vaak droog, na de middag opnieuw regen en tot 19 graden dan.
4: De tijdloze.
0: Geen bla bla, wel de hele werkdag alleen maar. De tijdloze.

0: sparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
1: Amai, ik probeer precies de zon.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
2: Medi-market. Bij Medi-market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
3: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
2: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
4: De tijdloze. Dit komt uit de jaren 60.

0: De tijdloze. Golden Years.
1: 2012.
2: De Engelse indie popband The XX brengt in 2012 hun lang verwachte tweede plaat uit. Dat gaat gepaard met heel veel druk, maar gitarist en schrijver Romy Croft zegt dat als we deze liedjes nog veel gaan spelen, laat het dan persoonlijk over mij en ons gaan. Dan blijven ze toch dicht bij ons, die songs. En zo geschieden, Coexist komt uit en wordt een succes. Met grote podia als gevolg. The XX is dit en Angels. Welkom in 2012.
1: De tijdloze
0: Golden Years.
1: 2012.

0: Medi-Market.
1: Bij Medi-Market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
2: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
4: Ook in mij?
3: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
5: Achter jou staat Xerius.
6: De tijdloze live.

0: Spanje. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim. In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson. De best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai. Power your world. Meer info op Hyundai.com.
2: Liantis. Zeg, ik snap dat hier niet van die...
3: Die desregistratie bedoelt je?
2: Ja.
3: Daar kan ik u bij helpen.
4: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
5: De tijdloze.
6: Hallo, this is Paul Weller.
7: Hallo allemaal, ik ben Joost Swegers van Novastar.
8: Hallo, this is Mark Knopfler hier.
5: De tijdloze.
8: Hallo to everybody over there.

0: zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
1: Honda, the power of dreams.
2: De tijdloze.
3: Het is 1 uur. Goedemiddag.
4: Er reed opnieuw een schoolbus door het rood aan de overweg in Buggenhout. 3 dagen na het busdrama in Buggenhout in Oost-Vlaanderen, waarbij 4 mensen stierven, is een schoolbus van dezelfde firma opnieuw door het rood licht en langs de slagbomen gereden aan dezelfde overweg. Dat blijkt uit een e-mail die het busbedrijf naar de chauffeur stuurde en die onze redactie kon inkijken. Dries Hirou, wat staat er precies in die mail?
5: Wel, er staat letterlijk: na het tragische ongeval van deze week is op exact dezelfde plek vanuit dezelfde straat opnieuw een bus van ons bedrijf de spoorweg overgereden, terwijl de slagbomen reeds neerdaalden en de lichten op rood stonden. Er zijn verschillende personen die dit gezien hebben. Dit tart alle verbeelding. Dit is onbegrijpelijk, onverantwoord en wansmakelijk. We kunnen en zullen dergelijk gedrag nooit tolereren. De mail die dateert van 3 dagen na het dodelijk ongeval, waarbij 4 mensen om het leven kwamen, onder wie 2 kinderen, de begeleidster en de chauffeur zelf. En gisteren bleek dat er al eerder klachten waren over het dreigedrag van die chauffeur. We hebben het bedrijf zelf proberen te contacteren voor een reactie, maar zonder resultaat.
4: In Middelkerken is vanmorgen een meisje van 2 verdronken. Ze ontsnapte even aan de aandacht van de oma die op haar aan het passen was en glipte naar buiten. Iets verderop is het meisje in een beek beland. Hulp van politie en brandweer kwam te laat, vertelt burgemeester Jean-Marie de Dekker. De
6: politie is onmiddellijk in actie getreden met man en macht. En rond 8 hadden we ontdekt, sporen hier ontdekt in het gras, met het vermoeden dat dit water gesukkeld was. Brandweer werd verwittigd en de duikers van de brandweer hebben om 8:45 dan het lijkje opgehaald. Er loopt een onderzoek van het parket.
4: Luchtverkeersleider Skies laat weten dat het vliegverkeer van en naar België rond 2 uur vanmiddag zal stilvallen door een sociaal conflict. Het conflict gaat over de plannen voor een nieuw digitaal controlecentrum. Directie en vakbonden onderhandelen over maatregelen die de overgang naar het nieuwe systeem moeten begeleiden. Vannacht en vanmorgen vroeg lag het vliegverkeer ook al stil uit protest tegen de plannen. Er is veel bezorgdheid over het plan van de Europese Unie om uitgeprocedeerde asielzoekers in Europa sneller uit te zetten. Wie niet vrijwillig terugkeert, kan tot 2 jaar lang opgesloten worden, ook in terugkeercentra buiten de EU. Volgens het akkoord zullen de mensenrechten gerespecteerd worden, maar onder meer solidariteitskoepel 11-11-11 heeft daar maar weinig vertrouwen in.
7: We zien nu al een samenwerking met landen zoals Libië, Tunesië, maar bijvoorbeeld ook Albanië, waar ook telkens benadrukt wordt dat mensenrechten gerespecteerd zullen worden, maar wat we in de praktijk toch altijd ziet, is eerst en vooral een gebrek aan toezicht en transparantie, maar toch ook elke keer opnieuw getuigenissen over grove schendingen van de mensenrechten. Dus daar houden wij ons hart alleszins voor vast.
4: En in Oekraïne zijn nu al 18 doden geteld na de zware Russische aanvallen van vannacht. Rusland vuurde meer dan 650 drones en 73 raketten af op verschillende Oekraïnse steden. Volgens Rusland waren die gericht op militaire doelwitten en energiecentrales. Maar volgens de burgemeester van Kiev werden vooral huizen en flatgebouwen getroffen. De Oekraïnse president Zelensky vraagt dringend meer Amerikaanse hulp om de Russische raketten en drones uit de lucht te halen. Wisselend tot zwaar bewolkt met buien die vooral in het oosten fel kunnen zijn, stevige rukwinden en ook kans op hagel. Tot 20 graden, aan zee stilaan meer opklaringen. Morgen eerst nog vaak droog, na de middag opnieuw regen en tot 19 graden dan.
2: De tijdloze.
1: Geen bla bla, wel de hele werkdag, alleen maar.
2: De tijdloze.

0: Medi-Market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
1: Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid. Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
2: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Een goede nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 141 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 141 miljoen euro van vanavond. Online of in je winkel.
4: Richie, citroen met framboos.
5: Richie, Belgische limonade.
6: Altijd verfrissend. Richie.
7: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.

0: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
1: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promokoken.
4: Allee, verras mij eens.
2: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
4: Dat ga ik eens proberen.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Je scheerroutine blijft vertrouwd, de prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat, Phil Wilkinson, 40% korting.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Info en voorwaarden op carglass.be.
9: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
10: Goeie, wacht hè.
11: Rustig,
10: even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
11: Geen stress gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
9: Prima, prettige avond.
10: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
4: Ja, ja, zeker dat.
12: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate, KBC beweegt met je mee.
13: Sinds wanneer heb je een soundbar nodig om voetbal te kijken?
14: Sorry, maar het is WK.
15: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de ultra-compacte JBL Go 5 draadloze speaker voor maar €36. Alleen bij Mediamarkt.
16: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
17: Zie, schat, de koffer openen zonder hem aan te raken.
18: Amai.
17: En hier de trekhak uitklappen zonder hem aan te raken.
18: Handig.
19: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
17: Ja, handig inderdaad.
16: Scoor op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand. In EasyLease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
20: Volkswagen.
21: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
22: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
23: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
21: Immoscoopman.
24: De tijdloze.
25: Niet kapot te krijgen, gelijk wij van Snoozen zeggen.

0: de Tijdloze Tribute Festival.
1: Vier indrukwekkende live acts brengen een eerbetoon aan de Beatles, ABBA, Tina Turner en Dire Straits.
0: De Tijdloze Tribute Festival.
1: Met The Beatles Today. Love, love me do. ABBA For You. This is Tina. En Cooking with Knopfler.
0: De Tijdloze Tribute Festival.
1: Kom deze zomer meegenieten van de allerbeste tijdloze muziek. Helemaal live.
0: De Tijdloze Tribute Festival.
1: Op 25 juli in de Zomerarena in Kokzijde. Info en tickets op zomerarenakokzijde.be.
0: De Tijdloze Tribute Festival.

0: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2-tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
1: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
2: Citroën.
1: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
3: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar €10. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
4: De tijdloze. Het is 2:00. Goedemiddag.
5: Zometeen zullen er geen vliegtuigen meer kunnen opstijgen of landen in ons land. Dat komt door een sociaal conflict bij luchtverkeersleider Skies. Tot 9:00 vanavond zal het luchtverkeer daardoor onderbroken zijn. Brussels Airport vraagt om niet meer naar de luchthaven van Zaventem te komen, want de impact is groot. 200 vluchten van en naar Zaventem worden geschrapt.
6: Het gaat om zo'n 100 vertrekkende en evenveel aankomende vluchten hier op de luchthaven. Het is een onaangekondigde actie, dus samen met alle partners doen we nu alles aan om dat zo goed mogelijk op te vangen en de passagiers te informeren. We vragen passagiers die een vlucht hadden tussen 2:00 en 9:00 van om niet naar de luchthaven te komen.
5: Het conflict gaat over de plannen voor een nieuw digitaal controlecentrum. Al het personeel zou daardoor in Namen moeten gaan werken. Vannacht en vanmorgen vroeg lag het vliegverkeer ook al even stil uit protest en nu dus opnieuw. 3 dagen na het busdrama in Buggenhout in Oost-Vlaanderen, waarbij 4 mensen stierven, is een schoolbus van dezelfde firma opnieuw door het rood licht en langs de slagbomen gereden aan dezelfde overweg. Dat blijkt uit een e-mail die het busbedrijf naar de chauffeur stuurde. Dries Hiroe vertelt wat er in die mail staat.
7: Er staat letterlijk: na het tragische ongeval van deze week is op exact dezelfde plek vanuit dezelfde straat opnieuw een bus van ons bedrijf de spoorweg overgereden, terwijl de slagbomen reeds neerdaalden en de lichten op rood stonden. Er zijn verschillende personen die dit gezien hebben. Dit tart alle verbeelding. Dit is onbegrijpelijk, onverantwoord en wansmakelijk. We kunnen en zullen dergelijk gedrag nooit tolereren. De mail die dateert van 3 dagen na het dodelijk ongeval, waarbij 4 mensen om het leven kwamen. 2 kinderen, de begeleidster en de chauffeur zelf. En gisteren bleek dat er al eerder klachten waren over het rijgedrag van die chauffeur. We hebben het bedrijf zelf proberen te contacteren voor een reactie, maar zonder resultaat.
5: De bestuurder die gisteravond 20 rijdende auto's en een motorrijder aanreed tussen Zelzaten en Maldegem had te veel gedronken. Zijn speekseltest voor drugs was negatief. De bestuurder is een Poolse man van 40. Hij reed met een bestelwagen. 2 mensen moesten naar het ziekenhuis door de aanrijding en er was ook veel schade. Georges-Louis Boucher, MR-voorzitter en eigenaar van voetbalclub Flamboyant, zal voortaan in de raad van bestuur van de Pro League zitten, de vereniging van de Belgische profclubs. Hij vervangt Harm van Veldhoven, die met Lommel naar 1A promoveerde en zo niet langer een 1B-club vertegenwoordigt. Daarom is er nu beslist dat Boucher die rol zal invullen. Zijn club Flamboyant speelt in de 1B-competitie. Wisselend tot zwaar bewolkt met buien die vooral in het oosten heel fel kunnen zijn. Stevige rukwinden en ook kans op hagel. We halen tot 20 graden. Aan zee stilaan meer opklaringen. Morgen eerst nog vaak droog. Na de middag opnieuw regen en dan tot 19 graden.
8: De tijdloze.
9: Geen blabla. Wel de hele werkdag alleen maar. De tijdloze.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
2: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
3: Score Kruidvat Voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Correga 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last-minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
6: De tijdloze. Dit komt uit de jaren 80.

0: De tijdloze. Golden Years.
1: 2012.
2: Wat zegt je de naam Mark Rosenberg? Waarschijnlijk niet veel, maar nadat hij jaren vooral aan de kost kwam als straatmuzikant en het voorprogramma was van jeugdvriend Ed Sheeran, neemt hij met wat vrienden Let Her Go op. Aanvankelijk kraaide er geen haan naar, maar langzaamaan baant de song wel een weg naar een groot publiek. En na 6 maanden staat Let Her Go op nummer 1 in de ultratop. En Passenger is geboren.
1: De tijdloze
0: Golden Years
1: 2012.

0: Zelfs de krekels kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990, voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Snel naar de Summer Deals, nog de hele maand juni.
1: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
1: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be. De tijdloze live.
2: Vandaag nog met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
3: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
4: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
3: En helemaal op maat.
4: Zeker, tot in de details.
5: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
6: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
7: promo koken.
8: Allee, verras mij eens.
6: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
8: Dat ga ik eens proberen.
6: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
10: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
9: U heeft toch geen binge-probleem?
10: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
9: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
11: Code Yellow!
12: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
13: Honda, the power of dreams.
14: De tijdloze.
15: Hallo, this is Richard Thompson.
16: Hi, this is Donald Fagen.
17: Hi, this is Walter Becker.
18: Hallo, ik ben Raymond van het Groenewoud. Tot het tegendeel bewezen is.
19: De tijdloze.
18: Beminde gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema. U weet wel, met zo'n doek en een camera.

0: zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst.
1: Olé.
0: Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst.
1: Olé.
0: Niet zoals hier waarmee je uitgescheten krijgt en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel puiten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts

0: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
1: Zie, schat, de koffer openen zonder hem aan te raken.
2: Amai.
1: En hier de trekhaak uitklappen zonder hem aan te raken.
2: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
1: Ja, handig inderdaad.
0: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
3: Volkswagen.
4: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Je scheerroutine blijft vertrouwd, de prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat, veel Wilkinson, 40% korting.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Autoruitstuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
8: Info en voorwaarden op carglass.be.
9: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
10: IKEA.
9: Voorwaarden op IKEA.be.
11: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
2: Amai, ik proef hier precies de zon.
11: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
12: Een goede nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een gemepper. Een droom. En? Zo'n 141 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 141 miljoen euro van vanavond. Online of in je winkel.
13: De tijdloze. Het is 3:00. Goedemiddag.
14: Brussels Airport vraagt reizigers om niet naar de luchthaven te komen. Sinds 2:00 vanmiddag ligt het vliegverkeer boven ons land stil door een sociaal conflict bij luchtverkeersleider Skies. Nog tot 9:00 vanavond zullen er in ons land geen vliegtuigen kunnen opstijgen of landen. Daardoor zijn zeker 140 vluchten van en naar Brussels Airport geschrapt. Deze gestrande passagiers in Zaventem hopen op een snelle oplossing.
15: We gingen normaal naar een festival gaan, maar we zijn 2 dagen op voorhand, dus hopelijk wordt hem herboekt naar morgen. Maar dat weten we dus gewoon niet.
16: Naar Zurich en dan uiteindelijk naar Auckland. Dus het is veel vluchten dat ik ga missen.
17: Wachten, afwachten en nog eens wachten. De lijn volgen, zeggen ze.
18: Dus wij moeten nu wachten tot Brussels Airlines onze nieuwe vlucht boekt voor de vroegste morgen.
14: Het sociaal conflict gaat over de plannen voor een nieuw digitaal controlecentrum. Al het personeel zou daardoor in namen moeten gaan werken. Directie en vakbonden onderhandelen daarover. Vannacht en vanmorgen vroeg lag het vliegverkeer ook al even stil uit protest. En nu dus opnieuw. Enkele dagen na het dodelijke ongeval met een bus en een trein in Buggenhout in Oost-Vlaanderen is een schoolbus van hetzelfde bedrijf opnieuw door het rood gereden aan dezelfde overweg. Dat blijkt uit een e-mail die het busbedrijf naar de chauffeur stuurde 3 dagen na het busdrama. Daarin staat letterlijk, na het tragische ongeval van deze week is op exact dezelfde plaats vanuit dezelfde straat opnieuw een bus van ons bedrijf de spoorweg overgereden terwijl de slagbomen reeds neerdaalden en de waarschuwingslichten op rood stonden. Er zijn verschillende personen die dit gezien hebben. Bij het ongeval vorige week kwamen 4 mensen om, 2 kinderen, de begeleidster en de buschauffeur zelf. In de fruitstreek in Limburg is zo'n 20% van de kersenoogst beschadigd door de felle regen van vorige week en de hagel van dit weekend. Dat schrijft het Belang van Limburg. Wat de gevolgen zijn voor het volledige kersenseizoen is nog af te wachten, zegt Chris Jans van Veiling Belorta.
19: Van Lanaken over Hoeselt, Borgloon, zo richting Sint-Truiden zijn elke keer wel plaatsen die stevig geraakt zijn door allerlei groottes van bollen. 20%, ja, de teler leeft van productie, dus een tegenvaller, maar tot nu toe nog beperkt.
14: En Georges-Louis Boucher is benoemd tot nieuw lid van de Raad van Bestuur van de Pro League, de vereniging van de Belgische profclubs. De MR-voorzitter en eigenaar van voetbalclub Framborin zal er voortaan de Challenger Pro League vertegenwoordigen. Boucher vervangt Harm van Veldhoven, die met Lommel naar 1A promoveerde en zo dus niet langer in 1B-club vertegenwoordigt. Framborin speelt in de 1B-competitie. Wisselend tot zwaar bewolkt met buien die vooral in het oosten fel kunnen zijn. Stevige rukwinden ook en ook kans op hagel. Tot zo'n 20 graden, aan zee ook meer opklaringen. Morgen eerst nog vaak droog, na de middag opnieuw regen en tot 19 graden dan.
20: Bla bla bla
3: bla bla
20: bla bla bla bla bla bla bla bla.
21: De tijdloze.
22: Geen bla bla, wel de hele werkdag alleen maar. De tijdloze.

0: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
1: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid. Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
2: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Allee, verras mij eens.
2: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
4: Dat ga ik eens proberen.
2: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
6: Ik hoor weer elke boodschap.
7: Oma, ik moet pipi doen.
6: Ook de kleinste.
7: Allee, oma.
5: Heb je twijfels over je gehoor? Kom langs tijdens onze hoortestdagen en onze audiologen testen gratis je gehoor. La Perre, wij maken alle oren blij.
8: Oh, amai, die ceviche was lekker.
9: Ja, hè.
10: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
9: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
8: Schat, blijf kalm.
9: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ik met malaria in het ziekenhuis.
8: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
9: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
11: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
12: De tijdloze.
13: Dit komt uit de jaren 90.
14: Ja, met mijn back on the

0: Spanje. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je 15 keer je verhaal laten vertellen? Doen we niet. Een Argenta-medewerker die jouw verhaal kent? Doen we wel. Argenta.
2: Zo simpel kan het zijn.
3: Alleen een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
4: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
5: Immoscoopman!
4: Immoscoopman!
5: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
3: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
5: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
3: Ja?
5: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
7: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
5: Immoscoop, man!
8: Score Kruidvat voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Corega 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar...
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
11: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
12: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
13: De tijdloze.
14: Niet kapot te krogen. Lekker als Sverre in Willebroek zou zeggen. Ja.

0: De Tijdloze Tribute Festival.
1: Vier indrukwekkende live acts brengen een eerbetoon aan de Beatles, ABBA, Tina Turner en Dire Straits.
0: De Tijdloze Tribute Festival.
1: Met The Beatles Today. Love, love me do. ABBA For You. This is Tina. En Cooking with Knopfler.

0: allerbeste tijdloze muziek. Helemaal live.
1: De Tijdloze Tribute Festival.
0: Op 25 juli in de Zomerarena in Kokzijde. Info en tickets op zomerarenakokzijde.be.
1: De Tijdloze Tribute Festival.

0: Elle serait mise à faire du sport. Je tolérais ses violons dingues, sinon elle devenait malingre.
1: Wit, wit.
2: Of net niet wit.
3: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora. Speel nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 141 miljoen euro. Online of via winkel.

0: €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
1: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
2: IKEA.
1: Voorwaarden op IKEA.be.
3: Richie, citroen met framboos.
4: Richie, Belgische limonade.
5: Altijd verfrissend.
6: Richie. Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
7: Sorry, Parties WK.
8: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor €555. Alleen bij Mediamarkt.
9: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
10: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
9: Ja, of twee abonnementen, of...
10: Twee! Dan kan ik mezelf volgen. Of is dat vals spelen?
9: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
11: Code Yellow!
12: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
13: Medi-market.
14: Bij Medi-market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
15: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
14: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
16: De tijdloze. Het is 4:00. Goedemiddag.
17: Het vliegverkeer boven ons land ligt stil. Sinds 2:00 vanmiddag kunnen er geen vliegtuigen opstijgen of landen in ons land door een sociaal conflict bij luchtverkeersleider Skies. Die hinder duurt tot zeker 9:00 vanavond. Op Brussels Airport zijn daardoor al zeker 140 vluchten geschrapt.
18: Alle vluchten tot 7:00 worden sowieso geannuleerd. Dus die passagiers vragen om niet naar de luchthaven te komen. Vluchten die gepland waren tussen 7 en 9:00 zullen waar mogelijk herplant worden na 9:00. Dus die vluchten kunnen nog vertrekken met vertraging. Maar we kunnen ook niet uitsluiten dat er daarbij annuleringen zullen zijn. Dus het advies is, volg de informatie van jouw luchtvaartmaatschappij op, want zij zijn alles nu aan het herbekijken.
17: Het conflict gaat over de plannen voor een nieuw digitaal controlecentrum. Al het personeel zou daardoor in Namen moeten gaan werken. Vannacht en vanmorgen lag het vliegverkeer ook al even stil uit protest. Een van de drie daders die onlangs is veroordeeld tot 15 jaar cel voor de dood van David Polvliet is vandaag opnieuw veroordeeld. Deze keer voor het bezit van beelden van seksueel misbruik van minderjarigen. Speurders vonden die foto's en video's op zijn gsm toen ze een huiszoeking deden in de zaak Polvliet. De rechtbank van Dendermonde gaf de man van 21 een effectieve celstraf van 8 maanden en een boete. In Brussel rijden vanaf nu 15 vrachtwagens rond die uitgerust zijn met camera's en computers en die gebruik maken van artificiële intelligentie. Ze verzamelen informatie over het afval op de openbare weg in Brussel-Stad, Anderlecht en Elsene. Het project moet duidelijk maken waar de vuilniswagens meer moeten langsrijden, zegt afvalbeheerder Net Brussel.
19: Eigenlijk rusten we verschillende van onze vuilniswagens uit met slimme camera's. En die slimme camera's die nemen eigenlijk in real time heel veel verschillende foto's, waardoor dat er bepaalde objecten kunnen worden geïdentificeerd. Zoals papier, bladeren, sigarettenpeuken, plastic verpakkingen, etc. En die geven eigenlijk een objectief beeld van de netheidssituatie op onze wegen, op onze assen.
17: En de Wereldmeteorologische Organisatie waarschuwt dat landen zich moeten voorbereiden op een mogelijk stevige El Niño. Dit weerfenomeen kan leiden tot grote weersextremen, zoals hogere temperaturen en meer neerslag. De kans dat het fenomeen zich in de tweede helft van dit jaar voordoet, is sterk toegenomen. David Tegenau van het KMI legt uit wat El Niño precies is.
20: El Niño is een verschijnsel in de Stille Oceaan waarbij ongeveer om de 2 tot 7 jaar het zeewater ter hoogte van de kusten van Chili en Peru opwarmt. En dan de tegenhanger is langs Australië, waar het zeewater dan kouder wordt. Indonesië, Australië krijgen dan droog en warm weer. Maar langs de kanten van Peru en Chili krijgt men dan zeer zware neerslag.
17: Het weerfenomeen kwam voor het laatst voor in 2023. Wisselend tot zwaar bewolkt met regen- en onweersbuien. Aan zee zijn er meer opklaringen en rond 18 graden nu. Morgen eerst nog vaak droog, na de middag opnieuw regen en dan tot 19 graden.
21: De tijdloze.
22: Geen bla bla, wel de hele werkdag alleen maar.
23: De tijdloze.

0: Jesse. Want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
2: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
3: Peugeot.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Info en voorwaarden op carglass.be.
7: Je scheerroutine blijft vertrouwd, de prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat, veel Wilkinson, 40% korting.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: De tijdloze.
10: Dit komt uit de jaren 60.

0: Golden Years.
1: 2012.
0: In 2012, het Golden Year deze week op de Tijdloze Radio, is er in de cinema een Bondfilm te zien. De titel is Skyfall en zo heet ook de titelsong, gezongen en geschreven door de Britse Adele. Het heeft alles van een klassieke Bond-single en het wordt een dikke, dikke hit. Op de dag van de release wordt het zelfs wereldwijd simultaan gedraaid op 180 radiozenders. Het nummer wint de Oscar voor beste originele lied. Dit is Adele en Skyfall.
1: De Tijdloze.
2: Golden Years.
1: 2012.

0: zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
1: Honda, the power of dreams.
2: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut.
3: Elke medium meenemt pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
4: De tijdloze.
5: Hello, I'm Robin.
6: Hallo, wij zijn Goose.
7: Hi, this is Ricky from the Kaiser Chiefs, and this is
4: de tijdloze.

0: Medi-Market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
1: Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid. Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
2: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2-tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
3: Een goede nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 141 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 141 miljoen euro van vanavond. Online of in je winkel.
4: Knaldi.
1: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
5: Zeg, kan ik nu ook zo...
6: Flexijobbers aannemen?
5: Ja.
6: Natuurlijk.
7: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
8: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
9: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
8: En helemaal op maat.
9: Zeker, tot in de details.
10: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
11: De tijdloze. Het is 5:00. Goedemiddag.
12: Het vliegverkeer boven ons land ligt stil. Sinds 2:00 vanmiddag kunnen er geen vliegtuigen opstijgen of landen in ons land. Het personeel bij luchtverkeersleider Skies heeft het werk neergelegd uit protest tegen de plannen voor een nieuw digitaal controlecentrum. Die hinder duurt nog tot 9:00 vanavond. Op Brussels Airport zijn daardoor al zeker 140 vluchten geschrapt.
13: Alle vluchten tot 7:00 worden sowieso geannuleerd. Dus die passagiers vragen om niet naar de luchthaven te komen. Vluchten die gepland waren tussen 7 en 9:00 zullen waar mogelijk herplant worden na 9:00. Dus die vluchten kunnen nog vertrekken met vertraging, maar we kunnen ook niet uitsluiten dat er daarbij annuleringen zullen zijn. Dus het advies is, volg de informatie van jouw luchtvaartmaatschappij op, want zij zijn alles nu aan het herbekijken.
12: Ook de vierde verdachte van een gewelddadig incident op de kustram in De Haan is vrijgelaten onder voorwaarden. De man van 19 uit Brussel gaf zichzelf vorige week aan bij de politie. De drie andere verdachten waren toen al opgepakt. Ze konden geen geldig ticket tonen tijdens een controle op de tram. Op Pinksterzondag was dat. Daarop vielen ze 5 medewerkers van de lijn aan en ook 2 politieagenten zijn daarbij gewond geraakt. In Brussel is er voor het eerst een Europese oefening in rampenbeheer. Civiele beschermingsdiensten uit heel Europa oefenen 5 dagen lang hoe ze moeten samenwerken bij een zware overstromingsramp. De oefening is geïnspireerd op de overstromingen in Wallonië 5 jaar geleden. Maar ook bij een cyberaanval of blackout moeten we voorbereid zijn om Europese hulp in te roepen, zegt minister van Veiligheid Bernard Kenta.
14: Wij moeten oefenen op verschillende type crisis. Indien wij de hulp van onze Europese partner nodig hebben, kan niet zo komen in minuten. We moeten dat voorbereiden om zeker te zijn dat het goed werkt. Er zijn nieuwe uitdagingen gelinkt aan de klimaatveranderingen. Voorbereiding is uiterst belangrijk qua crisismanagement.
12: In Oekraïne zijn nu al 21 doden geteld na de zware Russische aanvallen van afgelopen nacht. Daar zijn ook 2 kinderen bij. Rusland vuurde meer dan 650 drones af en 73 raketten op verschillende steden in Oekraïne. Die raakten meerdere huizen en flatgebouwen, ook al waren ze volgens Rusland gericht op militaire doelwitten en energiecentrales. Over een uur spelen de Rode Duivels in en tegen Kroatië hun eerste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het WK voetbal. Peter van den Bemt, wie staat er op het veld?
15: Wel, het lijkt erop dat de bondscoach voor de eerste van 2 oefenwedstrijden met een experiment gaat uitpakken. Een enigszins verrassende basisopstelling met Courtois tussen de palen, met Ngoy, Onana en Theater. Misschien wel 3 centrale verdedigers in wat een 3-5-2 zou kunnen zijn, met de Kuiper en Salemakers op de flanken, de centrale middenvelders Tielemans, Raskin en De Bruyne. En de spitsen zijn dan Doku en de Ketelaren, om te spiegelen met de 3-5-2 opstelling altijd van Kroatië, waar de grote verdetten wel degelijk aan de aftrap komen, zoals Modric, zoals Gvardiol, zoals Perisic en Stanisic. Zometeen dus de aftrap hier aan de Adriatische Zee in Rijeka, Kroatië tegen België.
12: En in de Ronde van Italië heeft de Nederlandse Anna van der Breggen de klimtijdrit van 13 kilometer gewonnen. Ze was meer dan een minuut sneller dan de Zwitserse Marleen Reusser en de Nederlandse Demi Vollering. Van der Breggen is ook de nieuwe leider. Vanavond vooral in het oosten nog regen en onweersbuien, maar vannacht ook opnieuw buien vanaf het westen en tussen 9 en 14 graden. Morgen eerst kans op een felle bui in het oosten, op andere plaatsen droog. In de late namiddag overal regen en buien en tot 19 graden.
1: De tijdloze.
11: Poep-up, Stijn van de Voorde.
4: Een goedemiddag. Ja, ik hoor veel verhaal over buien en zo, maar dat is ook maar water, zo kunnen we het zien. De Rode Duivels die maken zich klaar voor een interland met veel veranderingen in. Daarom zal dit allereerste nummer daar ook een beetje bij aansluiten. En gecombineerd dan ook nog met het feit dat Tim Rice-Oxley, die wordt vandaag 50. Hij is de kerel die vooral de klank bepaalt van de band Keane. Hij speelt piano, maar die piano klinkt soms ook als een basgitaar en soms ook als een gitaar. Dus hij is een belangrijke figuur en is dan ook mede verantwoordelijk voor een aantal knallers van de band Keane. Daarom zeg ik goedemiddag en geniet van deze Everybody's Changing van Keane.
1: De tijdloze.
11: Pop-up.

0: Queen. And Everybody's Changing.
1: De tijdloze.
0: Oké, dus binnenkort is er de Great American State Fair. Dat is georganiseerd door de Trump-gesteunde organisatie Freedom 250. En het concept is eigenlijk dat het een 16-daags evenement wordt ter viering van de 250ste verjaardag van de Amerikaanse onafhankelijkheid. Dat is het concept. Nu zijn er een aantal artiesten die aangekondigd werden, ook een aantal tijdloze artiesten, zoals bijvoorbeeld de Commodores, die zouden daar spelen. Maar nu voelen ze dat het toch een beetje een politiek evenement wordt en dan worden ze al niet onmiddellijk graag gelinkt aan hun eigen president, omwille van persoonlijke en politieke redenen. Nu beginnen ze allemaal af te haken en de enige die nog overblijft van al die grotere namen die op dat affiche stonden, is Vanilla Ice. Hij zal dus als enige spelen, want, zegt hij, ik vind dat het draait om het vieren van Amerika's verjaardag en het heeft niets met politiek te maken. Daar kan je over discussiëren, maar goed, als dat zijn mening is, weet je dat er op dat podium, behalve Trump zelf, maar één echte artiest is in zal zijn die dit nummer dan zal spelen. Een one-hit wonder, zeggen sommigen. Anderen zeggen, heeft twee hits gehad, waarvan dit wel de grootste is. Wat het ook mogen zijn, dit is een banger van Vanilla Ice uit de zeer vroege jaren 90. Ice, Ice Baby.
2: De tijdloze.
1: De tijd.

bent u eens aan het kijken naar wie er nu gaat spelen voor de Rode Duivels. En ze spreken over een heel experimenteel elftal. Ik ken niet genoeg van voetbal om dat helemaal te kunnen beamen. Ik zie toch de grote namen staan er op, de Bruinen en zo, en Lukaku. En Courtois staan er allemaal op. En verder zullen we wel zien wat het geeft. Om 6 uur zullen ze beginnen spelen. En dan kunnen we enkel onze sympathie uiten voor onze jongens door Sympathy for the Devil nog eens te spelen. Van de Rolling Stones, net op de verjaardag van Charlie Watts. Het is te zeggen, hij had vandaag 85 moeten worden. Maar dat is door omstandigheden er niet helemaal van gekomen. De Rolling Stones voor de Rode Duivels. Sympathy for the Devil.

0: Bij deze wensen we de Duivels dus heel veel succes. Dadelijk de match tegen de Kroaten. Ja, het ziet er wel een lastige tegenstander uit. Ik heb eens die spelers bekeken. En dus je hebt Modric en Kovacic en Perisic. Die spelen daar dan bij. En dan Guardiola die bij City speelt. Of speelde, weet ik niet. Hoe dan ook. Het wordt een interessante wedstrijd om naar uit te kijken. Nu nog niet gaan zoeken. Het is pas vanaf 6 uur. The Rolling Stones en Sympathy for the Devil. Dadelijk gaan we naar onze Golden Year. Dat is het jaar 2012.
1: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
2: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.

0: In de Verenigde Staten waren ze al lang een ding, zeker op van die college radio's. En in 2012 werden ze ook bij ons groter, want ze werden heel veel op de radio gespeeld. 2012, dat is het jaar waar het over gaat.
1: De tijdloze.
2: Golden Years. 2012.
0: Oké, af en toe is het interessant om eens bij die Golden Years te kijken. Wie waren dan zo de one-hit wonders? Er wordt dan vaak gesproken over Gauthier en Somebody That I Used To Know. Een half Belgisch nummer dat het goed deed over de hele wereld. Een superhit was het. Maar goed, bij ons heeft hij ook nog een paar andere hits gehad. Dus die telt dan niet helemaal mee. Maar wie waren de andere echte officiële geregistreerde one-hit wonders? Wel deze bijvoorbeeld.
3: Oppan Gangnam Style.
0: Wat echt een gigantisch nummer, dankzij YouTube, waar het zeer hot was en waar het gigantisch veel bekeken werd. Ja, nogmaals, bij ons is het dan een one-hit wonder, terwijl in Zuid-Korea was hij al zeer groot. Daar werd hij gezien als een soort van rapper met een paardendans, in dit geval toch op die Gangnam Style. We kennen het, of we het nu willen kennen of niet, het doet er niet toe, we kennen het. En daarom is het een van die grote one-hit wonders uit 2012. Daarnaast heb je ook nog dit.
4: And you let her go.
0: Het is een beetje een breekbare folkhit, zo mag je het noemen, uit het album All the Little Lights van Passenger. Dat was zijn naam. Mike Rosenberg is zijn echte naam. En in heel veel landen was het dus een groot succes, een nummer 1 hit zelfs. Let Her Go van Passenger en dan deze. Je hebt een Israëlische folkmuzikant, Asaf Avidan is zijn naam. Op een bepaald ogenblik kreeg hij de vraag van de Duitse producer Wankelmoed om daar een beetje een housejasje aan te hangen. En daar werd dan een melancholische clubhit uitgeboren en die heeft het ook zeer goed gedaan in het jaar 2012, hoewel het in de jaren daarna vooral was dat hij overal op alle stranden het goed deed. Het zijn allemaal goede voorbeelden, maar een van de beste voorbeelden is misschien ook wel de debuutsingle van de IJslandse indie folk band Of Monsters and Men. Ze kunnen nog altijd over de hele wereld spelen in best grote zalen, allemaal gebaseerd op die ene hit die ze dan ook bij ons hadden. Little Talks of Monsters and Men uit onze Golden Year.
2: De tijdloze
1: Golden Year
2: 2012.

0: Het nadeel aan bands met een monsterhit, die worden al eens makkelijk weggezet als one-hit wonders. En natuurlijk hebben ze nog andere singles gehad die vaak op andere plaatsen in de wereld succesvol waren. Maar bij ons zullen we dit nummer uit 2012 vooral onthouden als het gaat over Monsters and Men. Little Talks, we zitten iets over 5:30, dat wil zeggen Ben Krabbe met een tijdloze vraag van vandaag voor jou.
1: Dit is de tijdloze vraag van vandaag.
2: Welke groep, bekend om hun perfecte samenzang, scoorde begin jaren 70 een nummer 1 hit met A Horse With No Name? A. America. B. Bread. Of C. Crosby, Stills & Nash.
1: Dit is het antwoord op de tijdloze vraag van vandaag.
2: Het juiste antwoord is A. America. Dit trio werd vaak vergeleken met Neil Young vanwege de stemklank van leadzanger Dewey Bunnell.
1: Morgen weer een nieuwe tijdloze vraag van vandaag.

Krabbe. Die stem lijkt heel hard op de stem van Neil Young. En daarom begrijp ik ook wel de verwarring. America and A Horse With No Name. Dadelijk dus de Rode Duivels tegen Kroatië. Ik was op zoek gegaan naar goede bands uit Kroatië. En er zullen er vast goede zijn, maar die zijn niet echt tijdloos te noemen. Daarom vond ik iets anders. Dat is een project dat ooit in de AB gespeeld heeft. En soms ook op festivals te zien is. Getiteld Two Cellos. En twee kerels op een cello dus. En ze spelen tijdloze hits. En ze hebben Viva La Vida bijvoorbeeld van Coldplay gedaan. Heel veel metal nummers die ze ook spelen op een strijkinstrumenten. En dit was een zeer opvallende die ik ook hoorde op een profiel. Two Cellos, Kroaten dus. En hun versie van Thunderstruck van AC/DC. Die gaat dus zo in voorbereiding van de wedstrijd die over een klein half uurtje begint.

0: was een supergroot hit voor Tom Jones in de jaren 60. It's Not Unusual, dadelijk een nummer van Queen.
1: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi, altijd slim.

0: €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
1: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
2: De tijdloze.

Queen and Another One Bites the Dust. Dan moet ik even terugdenken aan het tijdloze tribute festival. Dat was eind december in Oostende. En toen was er een fantastische tribute band die nummers van Queen speelde. Nu komt er een nieuw festival deze zomer in de Zomerarena in Kokseide. Kan je in openlucht op een prachtige zomeravond kan je gaan kijken naar bands die het beste spelen van ABBA, van The Beatles, van Dire Straits en van Tina Turner. Dat zijn allemaal artiesten die niet meer in staat zijn om zelf nog op een podium te kruipen. En het is een nieuw festival deze zomer in de Zomerarena in Kokseide. Kan je in openlucht op een prachtige zomeravond kan je gaan kijken naar bands die het beste spelen van ABBA, van The Beatles, van Dire Straits en van Tina Turner. Dat zijn allemaal artiesten die niet meer in staat zijn om zelf nog op een podium

is iets waar mensen die deze dagen een feest organiseren mee bezig zijn. Je komt dan uit een periode van zonneschijn en hoge temperaturen en plots is er regen. Daar gaat min of meer deze No Rain van Blind Melon over. Maar dan halen we opnieuw een tip uit de tijdloze muziek en die hoor je dan in dit nummer van Oasis. Hun advies is altijd, roll with it.

0: de regen valt, laat ze gewoon rustig vallen. En dans mee met Piazzadora en Jermaine Jackson. En maak er vooral ook nog een heel fijne avond van. Liefst hier op de Tijdloze. Ook na het nieuws van 6 uur.
1: Slow Pilot brengt het oeuvre van Jeff Buckley opnieuw tot leven op 17 september in het Koninklijk Circus in Brussel.

0: Buckley by Slow Pilot. Op 17 september in het Koninklijk Circus. Tickets zijn nu te koop via greenhousetalent.com. Samen met De Tijdloze.
1: Speel nu mee met EuroMillions voor de jackpot van zo'n 141 miljoen euro. Online of via winkel.
2: Caraïbisch blauw
3: of tropisch groen.
1: Maak het mooi bij je thuis.
4: Colora.
1: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
5: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
6: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
5: Tot 10 jaar?
6: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
5: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
1: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
0: De Tijdloze. Het is 6:00. Goedenavond.
7: Nog tot 9:00 zullen er geen vliegtuigen opstijgen of landen. Het vliegverkeer boven ons land ligt al de hele namiddag stil door een sociaal conflict bij luchtverkeersleider Skies. Op Brussels Airport zijn daardoor 140 vluchten geschrapt. De luchtverkeersleiders van de luchthavens van Luik en Charleroi moeten in een nieuw digitaal controlecentrum in Namen gaan werken. En dat zien ze niet zitten. Luchtvaartexpert Luc de Wilde legt uit.
8: Dat is een groot controlecentrum waar reusachtige schermen zijn. Schermen van 30, 40 meter groot. Die verbonden zijn met camera's op de luchthaven, waardoor men het vliegverkeer kan volgen. Dat is ondertussen bijna klaar. Dat is ook al aan het proefdraaien. Maar er moest nog een en ander afgehandeld worden op sociaal vlak met de luchtverkeersleiders. En daar is het blijkbaar op misgelopen. Het gaat eigenlijk over de randvoorwaarden. Ja, de vergoedingen die er tegenover staan.
7: In de provincie Luik zullen er dit schooljaar geen examens meer zijn voor een deel van de leerlingen in het secundair onderwijs. Het gaat om leerlingen van scholen van de provincie, de gemeente en sommige katholieke scholen. Dat is een gevolg van het lerarenprotest in het Franstalig onderwijs. Op zich is dat geen ramp, zegt de Socialistische Vakbond. Tijdens COVID waren er ook geen examens.
9: De beslissingen die toen genomen waren, zijn allemaal goed gekomen uiteindelijk. Dus er werden gesprekken aangegaan met de ouders waar de leerlingen van in de problemen zaten. En dan hebben ze in de meeste gevallen gemeenschappelijke oplossingen gevonden om de beste oplossing te vinden voor de leerlingen. Dat kan gaan van huistaken, van vakantietaken tot eventueel van richting veranderen of een jaartje opnieuw over te doen.
7: De leraren staken onder meer tegen het schrappen van richtingen in het beroeps- en technisch onderwijs en tegen de oplopende kosten voor de ouders. Het aantal vermoedelijke ebola-besmettingen in Congo en Oeganda is bijgesteld van meer dan 900 naar 116. Honderden tests bleken negatief te zijn, dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. In Congo zijn nu 48 mensen zeker overleden aan ebola, op ruim 320 besmettingen. In Oeganda zijn 9 sterfgevallen bevestigd. De echte omvang van de ebola-uitbraak is nog niet gekend door de spanningen in Oost-Congo en logistieke problemen. Rond deze tijd beginnen de Rode Duivels aan hun oefenwedstrijd tegen Kroatië. De eerste in de voorbereiding op het WK-voetbal dat over iets meer dan een week begint. Bondscoach Rudy Garcia heeft voor een verrassende opstelling gekozen, zegt Peter van den Bemt.
10: Courtois tussen de palen met Ngoy, Onana en Theate. Misschien wel 3 centrale verdedigers in wat een 3-5-2 zou kunnen zijn met de Kuiper en Salemakers op de flanken. De centrale middenvelders Tielemans, Raskin en De Bruyne. En de spitsen zijn dan Doku en de Ketelaere om te spiegelen met de 3-5-2 opstelling altijd van Kroatië.
7: En in de ronde van Italië heeft de Nederlandse Anna van der Breggen de klimtijdrit van 13 kilometer gewonnen. Ze was meer dan een minuut sneller dan de Zwitserse Marleen Reusser en de Nederlandse Demi Vollering. Van der Breggen is ook de nieuwe leider. Vanavond vooral in het oosten nog regen en onweersbuien, maar vannacht ook opnieuw buien vanaf het westen en tussen 9 en 14 graden. Morgen eerst kans op een felle bui in het oosten, op andere plaatsen droog. In de late namiddag overal regen en buien en tot 19 graden dan.
11: Dit is De Tijdloze.

0: €6,95. Enkel als je bestelt via de app. Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
1: Ik kies Unlimited Internet.
0: En 5G.
1: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
0: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
2: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
3: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
4: Peugeot. Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Allee, verras mij eens.
4: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
6: Dat ga ik eens proberen.
4: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
0: De tijdloze.
7: Dit komt uit de jaren 80.

0: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
1: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid. Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
2: Ricci, citroen met framboos. Bekend.

0: land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Niet moeten besparen op een zomers gevoel, dat kan tellen.
3: Amai, ik probeer precies de zon.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl, 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
4: Sinds wanneer heb je soundbar nodig om voetbal te kijken?
5: Sorry, maar het is WK.
6: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de ultra-compacte JBL Go 5 draadloze speaker voor maar €36. Alleen bij Mediamarkt.
7: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
8: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
3: Amai.
8: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
3: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
8: Ja, handig inderdaad.
7: Scoor op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand. In EasyLease voor particulieren met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be. Volkswagen.
9: Scoor Kruidvat voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Corega 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordeel.
11: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
12: Oei, wacht hè.
13: Rustig, schat.
12: Even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
13: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
11: Prima, prettige avond.
12: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
14: Ja, ja, zeker dat.
7: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
15: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA-familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.

0: de Tijdloze Tribute Festival.
1: Vier indrukwekkende live acts brengen een eerbetoon aan de Beatles, ABBA, Tina Turner en Dire Straits.
0: De Tijdloze Tribute Festival.
1: Met The Beatles Today. Love, love me do. ABBA For You. This is Tina. En Cooking with Knopfler.
0: De Tijdloze Tribute Festival.
1: Kom deze zomer meegenieten van de allerbeste tijdloze muziek. Helemaal live.
0: De Tijdloze Tribute Festival.
1: Op 25 juli in de Zomerarena in Kokzijde. Info en tickets op zomerarenakokzijde.be.
0: De Tijdloze Tribute Festival.

0: campagne. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: Luister.
2: Summer deals!
1: Hoor je het ook?
2: Summer deals!
1: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
3: Citroën.
1: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
4: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
5: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
4: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
6: Ah, Davy, wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
4: Doen we wel. Argenta. Zo.

0: €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
1: Pizza Hut. Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
2: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoop, man.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
3: Immoscoop, man.
6: De tijdloze. Het is 7:00. Goedenavond.
7: De Rode Duivels spelen tegen Kroatië. In het voetbal speelt België vriendschappelijk in en tegen Kroatië. Het is de voorlaatste wedstrijd voor het WK dat eind volgende week begint. Peter van den Bemt, de eerste helft zit erop. Hoe doen de Duivels het?
8: Wel, de Belgen staan op voorsprong. Het doelpunt van de aanvoerder Yuri Tielemans na 37 minuten. In wat echt wel een oefenwedstrijd is. Laag tempo, niet al te veel te beleven. Weinige doelkansen. Er was er nog één grote, ook wel voor de Kroaten. Meteen na het doelpunt van Tielemans. Modric punterde de bal naar de verste hoek. En een geweldige parade van Thibaut Courtois. Voorts is het uitkijken naar het experiment van de bondscoach met die drie centrale verdedigers, maar de verdediging is nog niet echt in de problemen gekomen. De Kroaten, die nog wel redelijk gretig begonnen, lieten nadien toch ook het tempo zakken. En zo kijken we inderdaad naar een veredelde oefenwedstrijd. En dat wordt zo meteen nog erger, zou ik zeggen, want de verwachting is dat er veel wordt gewisseld. En wij kijken natuurlijk vooral uit naar de rentrée. Dat is toch zo verwacht van Romelu Lukaku. Maar voorlopig leiden de Belgen dus bij de rust in Rijeka met 0-1.
7: Dankjewel, Peter. Vanaf 9:00 vanavond is er weer vliegverkeer mogelijk boven ons land. De stakingsactie bij de luchtverkeersleiders van Skies wordt dan beëindigd. Vakbonden en directie gaan vanaf morgen weer onderhandelen over het sociaal conflict. Kurt Verwillige van Skies.
9: Een nauw overleg tussen de directie van Skies en de vakorganisatie is overeengekomen om de lopende acties op te schorten en terug rond de tafel te gaan zitten. Dat betekent concreet dat de acties stilvallen en dat het luchtverkeer hervat vanaf 21:00 lokale tijd.
7: Alleen al op Brussels Airport zijn deze namiddag 140 vluchten geschrapt. Het sociaal conflict bij Skies gaat over het nieuwe controlecentrum in Namen. Luchtverkeersleiders uit Luik en Charleroi zullen ook daar moeten werken, maar zij vinden het veiliger om het werk op de luchthavens van Luik en Charleroi te blijven doen. In de provincie Luik zullen er dit schooljaar geen examens meer zijn voor een deel van de leerlingen van het secundair onderwijs. Het gaat om leerlingen van scholen van de provincie, de gemeente en sommige katholieke scholen. Dat is een gevolg van het lerarenprotest in het Franstalig onderwijs. De Socialistische Vakbond vindt het niet zo'n probleem dat er geen examens zullen zijn.
10: Ik denk dat de situatie een klein beetje anders ligt als in Vlaanderen. Dus de examens in Wallonië zijn minder belangrijk als in Vlaanderen, denk ik. De leerlingen worden geëvalueerd over 3 periodes. Dus de leraars hebben op het einde van het jaar al een redelijk goed zicht op wat de leerlingen kunnen.
7: En tanken wordt morgen weer wat duurder. Voor een liter benzine 95 komt er bijna 2 cent bij. Je betaalt dan maximaal €1,87 per liter. En ook diesel wordt morgen zo'n 4 cent duurder. Je betaalt dan maximaal €2,08 per liter. De brandstofprijzen schommelen nog altijd fel door de oorlog in het Midden-Oosten. Vanavond vooral in het oosten nog regen en onweersbuien. Vannacht ook opnieuw buien vanaf het westen en tussen 9 en 14 graden. Morgen eerst kans op een felle bui in het oosten, op andere plaatsen droog. In de late namiddag overal regen en buien en tot 19 graden dan.

0: lieve mensen, we zijn bij Colora. Volgt u maar.
1: Meneer, meneer, wat komt u hier doen met al dat volk? Ah,
0: die gaan me helpen dragen met de verf voor mijn living, hè.
1: Maar meneer, u weet toch dat u met onze kwaliteit verf maar 2 lagen nodig hebt.
0: Ah, ja?
1: En daardoor veel minder potten verf, hè.
0: Ah, bon.
1: Ja.
0: Misverstandje, iedereen terug op de bus.
2: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
3: De tijdloze.
4: Dit komt uit de jaren 90.

0: record met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni, ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
1: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
2: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
3: De tijdloze. Niet kapot te kraaien. Gelijk dat we weer in Oerstoen zeggen.

Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.

wild thing, I think you move me. But I wanna know for sure.

0: tijdloze.
1: De tijdloze.
2: Het is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Vanaf 9 uur vanavond, over een uurtje dus, kunnen er opnieuw vliegtuigen opstijgen en landen in ons land. De stakingsactie bij de luchtverkeersleiders van Skies is dan afgelopen. Vakbonden en directie gaan vanaf morgen voort onderhandelen over het sociaal conflict. Het risico op nieuwe acties is dus niet van de baan, zegt collega Koen Wouters in Zaventem.
3: Er blijft nog altijd wel een beetje die onzekerheid hangen natuurlijk. Dit ging op een spontane actie. Er zou nu een akkoord zijn tussen vakbonden en de directie van Skies. Maar ja, je hebt niet veel mensen nodig die het werk neerleggen bij die luchtverkeersleiding om ja, heel dat vliegverkeer in de war te sturen. Dus die onzekerheid blijft er altijd wat hangen. Hè. Dit is geen georganiseerde vakbondsactie, een spontane actie. En hoe de mensen gaan reageren van de luchtverkeersleiding zelf, dat blijft toch altijd wel een beetje onvoorspelbaar.
2: Ja, sinds 2 uur vanmiddag konden er geen vliegtuigen meer opstijgen of landen. Alleen al op Brussels Airport ging het om 140 vluchten. In Oostende aan de kust zullen amokmakers op drukke zomerdagen voortaan een plaatsverbod kunnen krijgen. Dat betekent dat zij een tijd lang niet meer in een deel van de stad mogen komen. De voorbije weekends was het erg druk in Oostende met hier en daar herrieschoppers en die moeten eruit, zegt burgemeester John Cambé.
4: Voor een klein aantal die het nodig vinden om de sfeer te verzieken, zijn er maatregelen nodig. Dat er eigenlijk op neerkomt dat als we mensen identificeren die de orde zwaar verstoren, dat ze een plaatsverbod zullen krijgen. Toegangsverbod ook voor een deel van Oostende. En als ze dat plaatsverbod overtreden, dan worden ze opgepakt.
2: En eerder was er ook al een alcoholverbod in bepaalde delen van de stad. Sport Rode Duivels hebben hun eerste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het WK-voetbal gewonnen. Ze versloegen Kroatië met 0-2. Peter van der Bent in de Rijeka. Was het een verdiende overwinning?
5: Maar het is vooral een mooie overwinning geworden voor de Belgen. Want echt wel een gezapige oefenwedstrijd. Was zonder al te veel tempo, met lang bijzonder weinig doelgevaar. Ook in de eerste helft met een doelpunt van Yuri Tielemans. Met links na wat rommelige fase na een half uur. En daarna nog een geweldige parade van de doelman Courtois op een punter van Modric. Dat was het zo'n beetje in de eerste helft. Waarin de Kroaten nog wel gretig begonnen met veel balbezit. Maar weinig doelgevaren. Die experimentele driemensdefensie van de Belgen makkelijk overeind bleven. En dan een half uur aandringen van de Kroaten. De Belgen die zich lieten terugdrummen, maar weinig in gevaar kwamen. Behalve 1 keer een kopbal van Boudimir tegen de lat. Maar aan de overkant kopte Van Aken ook staalhard tegen de lat. En dan was er de lang verwachte terugkeer van Romelu Lukaku. En jawel, helemaal op het einde in de toegevoegde tijd werd hij gelanceerd door Van Aken. En maakt hij een doelpunt zoals we dat gewend zijn van Lukaku bij de Rode Duivels. Voilà, 0-2. Ik zei het, mooie overwinning. Zaterdag nog de uitwijfwedstrijd thuis tegen Tunesië. En dan maandag het vliegtuig op naar de Verenigde Staten.
2: Dank je, Peter. Het weer vanavond nog regen en onweersbuien in het oosten. Opklaringen in het westen en het centrum bij temperaturen vannacht tot 14 graden. In de ochtend nog onweerachtige buien in het oosten, op andere plaatsen meestal droog. In de late namiddag opnieuw regen en buien vanuit het westen bij temperaturen tot 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: tijdloze.
1: De tijdloze.
2: 9 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Rond deze tijd herneemt het vliegverkeer in ons land. Dat was om 2 uur vanmiddag stilgevallen als gevolg van een spontane actie van de luchtverkeersleiders bij Skies. Op Brussels Airport werden zowat 140 vluchten geschrapt. Je hoort de woordvoerder Issan Shiwalekli.
3: Wel, met partners zijn we voorbereid om de vluchten terug op te starten. De check-in is al volop bezig en we hebben nog zo'n 40 vertrekkende en 40 aankomende vluchten die deze avond gepland staan en waarvan we de passagiers natuurlijk zo goed mogelijk zullen opvangen.
2: In Charleroi werden zowat 40 vluchten geschrapt. Sociaal conflict bij de luchtverkeersleiders gaat over het nieuwe controlecentrum in Namen. Luchtverkeersleiders uit Luik en Charleroi zullen daar moeten gaan werken. Volvo Car Gent heeft vanavond de productie in de eindassemblage moeten stilleggen als gevolg van een staking bij een toeleverancier. De nachtploeg kan niet aan de slag door een tekort aan onderdelen en ook morgen zal er geen productie zijn. Hoe lang de onderbreking zal duren is niet duidelijk. Morgen is er nieuw overleg tussen directie en vakbonden bij toeleverancier Plasman. Daar brak vanmiddag een staking uit nadat duidelijk werd dat een verwachte nieuwe opdracht niet naar Gent gaat. Plasman levert 180 onderdelen aan Volvo Car Gent. Het autobedrijf is met zowat 6.500 werknemers een van de grootste industriële werkgevers van het land. In Maaseik in Limburg is rond 3 uur vanmiddag een vrouw van 58 verongelukt. Ze werd op haar fiets aangereden door een tractor. De bestuurder van 17 reed verder. Hij keerde achteraf terug naar de plaats van het ongeval en is gearresteerd. Een verkeersdeskundige zal nu de precieze omstandigheden van het ongeval onderzoeken. En de Rode Duivels hebben hun eerste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het WK voetbal gewonnen. Ze versloegen Kroatië met 0-2, goals van Tielemans en Lukaku. Vanuit Rijeka, Peter van de Ment.
4: Een mooie overwinning is het geworden van de Belgen in wat echt wel een gezapige oefenwedstrijd was, zonder al te veel tempo en met lange tijd niet bijzonder veel doelgevaar. Voor de rust hadden de Kroaten het initiatief, maar de experimentele driemansdefensie stond nooit onder druk en kort voor de rust scoorde Tielemans ineens 0-1. Even later redde Courtois heel sterk op een punter van Modric. Na de pauze lieten de Duivels zich te ver wegduwen en voetballend was het lange tijd heel mager. Maar ook nu bleven Kroatische kansen beperkt tot 2. Een kopbal van Budimir tegen de lat en een bal van Pasalic rakelings naast. Na de vele wissels gingen de Duivels weer beter voetballen. Van Aken kopte ook tegen de lat. Er was nog wat dreiging. En in de toegevoegde tijd vierde Romelu Lukaku zijn lang verwachte rentree met een doelpunt op de tegenaanval 0-2. Mooi meegenomen midden de voorbereiding. Zaterdag oefenen de Duivels nog thuis tegen Tunesië.
2: Vanavond nog regen en onweersbuien in het oosten, opklaring in het westen en het centrum, temperaturen van 8 tot 14 graden. In de ochtend nog onweerachtige buien in het oosten, elders meestal droog. In de late namiddag opnieuw regen en buien vanaf het westen, temperaturen morgen tot 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Dit is de tijdloze.

0: 10 uur, goedavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Sinds 9 uur vanavond is er opnieuw vliegverkeer mogelijk boven ons land. Dat was om 2 uur vanmiddag stilgevallen als gevolg van een spontane actie van de luchtverkeersleiders bij Skies. Op Brussels Airport werden zowat 140 vluchten geschrapt. Vanavond zullen er nog 40 vertrekken en ook 40 aankomen. Maar sommige passagiers zullen tot morgen moeten wachten, zegt Isan Shiwa-Lekli van Brussels Airport.
1: Voor morgen is de verwachting dat het een iets drukkere dag wordt, omdat waar mogelijk passagiers zijn omgeboekt op vluchten waar nog plaats was. Maar dan is het advies voor passagiers zoals steeds, kom gewoon op tijd naar de luchthaven. 2 uur vooraf voor een Schengenvlucht en 3 uur vooraf voor een vlucht buiten de Schengenzone.
0: Het eerste vliegtuig dat vanavond is vertrokken is dat naar Rijeka in Kroatië om daar de rode duivels op te pikken. Sociaal conflict bij Skies gaat over het nieuwe controlecentrum in Namen. Luchtverkeersleiders uit Luik en Charleroi zullen daar moeten gaan werken en dat vinden ze niet veilig, klinkt het. Vanaf morgen zijn er nieuwe onderhandelingen, zegt Kurt Verwilge van Skies.
2: Een nauw overleg tussen de directie van Skies en de vakorganisatie is overeengekomen om de lopende acties op te schorten en terug rond de tafel te gaan zitten. Dat betekent concreet dat de acties stilvallen en dat het luchtverkeer hervat vanaf 21 uur lokale tijd.
0: De Franse justitie heeft in samenwerking met ons land een bende opgerold die op grote schaal gestolen juwelen, sieraden en horloges heeft verkocht. Er zijn 19 mensen opgepakt, onder wie 5 juweliers uit de Antwerpse Diamantwijk. Vanuit Parijs, Frank Renaud.
3: Vorig jaar kreeg de Franse justitie een tip. 2 families uit de banlieue van Parijs zouden gestolen juwelen naar Antwerpen vervoeren en daar illegaal verkopen aan juweliers. Er werden telefoons afgeluisterd en auto's gevolgd. De 2 families van Servische afkomst bleken 4 keer per week heen en weer te rijden naar België. Bij huiszoeking die nu is verricht in België werden 6 kilo aan goudstaven, grote hoeveelheden sieraden, tientallen dure horloges en 65.000 euro aan contanten in beslag genomen. In Frankrijk werden verstopt onder een terras in een tuin 35 goudstaven en 15 luxe horloges gevonden. In een ander Frans huis bleken in een muur achter de schoorsteen nog 21 luxe horloges te zijn verstopt. De 2 Servische families bleken voor miljoenen aan bezittingen te hebben, terwijl ze tegen de politie zeiden werkloos te zijn.
0: En de Rode Duivels hebben hun eerste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het WK voetbal gewonnen. In Kroatië gingen ze winnen met 0-2 doelpunten van Tielemans en Lukaku. Doelman Thibaut Courtois is tevreden.
4: Ik denk dat we een degelijke match spelen tegen een goede tegenstander. Niet vergeten dat ook een tegenstander is die in toernooien redelijk ver geraken. Die de laatste wereldbekers 1 keer finale, 1 keer halve finale gespeeld heeft. Dus een goede test. Zij zijn van systeem veranderd, wij zijn een beetje van systeem veranderd. Dat was meteen, ja, ik zou zeggen, toch een goede match. Misschien niet de beste, maar toch standgehouden, 2 keer gescoord en mooi.
0: Zaterdag oefenen de Rode Duivels nog tegen Tunesië. De nationale voetbalploeg van Congo zal dan toch niet kunnen spelen tegen Chili. Die oefenwedstrijd stond gepland voor volgende week in Spanje, maar de betrokken burgemeester van de gemeente La Linea heeft dat nu verboden wegens de uitbraak van de ebola-epidemie in Congo. Eerder al had het Witte Huis in Washington laten weten dat de Congolese selectie 3 weken in quarantaine moet. Daarom is het oefenkamp verplaatst naar België. Morgen speelt Congo in Luik tegen Denemarken. Vanavond nog regen en onweersbuien in het oosten. In de loop van de nacht opnieuw buien vanaf het westen en tot 14 graden. In de ochtend nog onweerachtige buien in het oosten. Elders meestal droog. In de late namiddag regen vanaf het westen. Temperaturen tot 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: De tijdloze.
1: Hi, my name is Skin.
2: My name is Ace and we are from Skunk and Nancy.
3: Hey, we're the vaccines.
4: Hallo, het is hier Flipkool hier. Zet gerust de radio met je luider.
0: De tijdloze.

0: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
1: De tijdloze live.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 11 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaprijs. In Maaseik in Limburg is vanmiddag een vrouw van 58 verongelukt. Zij werd op haar fiets aangereden door een tractor. De bestuurder van 17 is verder gereden, maar is achteraf teruggekeerd naar de plaats van het ongeval. De politie heeft hem gearresteerd. Een verkeersdeskundige moet nu de precieze omstandigheden van dat ongeval nagaan. Bij Volvo Car Gent ligt de productie in de eindassemblage stil als gevolg van een staking bij een toeleverancier. De nachtploeg kan daar niet aan de slag door een tekort aan onderdelen en ook morgen zal er geen productie zijn. Hoe lang de onderbreking zal duren is niet duidelijk. Morgen is er overleg tussen directie en vakbonden bij toeleverancier Plasman dat 180 onderdelen levert aan Volvo Car Gent. En sinds 9 uur vanavond is er opnieuw vliegverkeer mogelijk boven ons land. Dat was stilgevallen om 2 uur vanmiddag als gevolg van een spontane actie van de luchtverkeersleiders bij Skies. Op Brussels Airport werden zowat 140 vluchten geschrapt. Vanavond zijn er nog 40 vluchten vertrokken en komen er nog zowat 40 aan. Morgen zal er wellicht geen hinder zijn, maar het kan wel druk worden, zegt Isan Shiwalekli van Brussels Airport.
3: Voor morgen is de verwachting dat het een iets drukkere dag wordt, omdat waar mogelijk passagiers zijn omgeboekt op vluchten waar nog plaats was. Maar dan is het advies voor passagiers zoals steeds: kom gewoon op tijd naar de luchthaven. 2 uur vooraf voor een Schengenvlucht en 3 uur vooraf voor een vlucht buiten de Schengenzone.
2: De benefietveiling om het Antwerpse kunstenaarshuis Ercoland te redden van een publieke verkoop heeft ruim €212.000 opgebracht. De organisatie noemt dat een overweldigend succes. In totaal werden 19 geschonken werken verkocht, onder meer van Fred Bervoets, Luc Tuymans en Jan de Cler. Met die opbrengst en die van een burgercampagne is er al ruim €1,2 miljoen opgehaald. Met dat bedrag wil het collectief Ercola het historisch pand Ercoland met 35 ateliers aankopen. Dat is eigendom nu van de stad. En de Rode Duivels hebben hun eerste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het WK-voetbal gewonnen. Ze versloegen Kroatië met 0-2. Een doelpunt van Tielemans voor de rust en eentje van invaller Lukaku in de toegevoegde tijd. Verdediger Nathan Goy is tevreden.
4: Heel blij, we hebben gewonnen. Dat was het belangrijkste. We moeten nog enkele zaken beter doen. Maar het belangrijkste was om te winnen, dus we hebben dat gedaan. Tegen een goede tegenstander, dus dat is het beste. We kunnen ook beter doen, we kunnen altijd beter doen. Maar het belangrijkste was om geen doelpunt tegen te krijgen vandaag, sorry. En dat kunnen we doen, dus ik ben blij.
2: Zaterdag oefenen de Rode Duivels nog tegen Tunesië. In de loop van de nacht buien vanaf het westen en tot 14 graden. In de ochtend onweerachtige buien in het oosten, elders meestal droog. In de late namiddag opnieuw regen vanaf het westen bij temperaturen tot 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: antwoord krijg je een buis.
1: Een buis?
0: Een examensnackbuis, gevuld met geslaagde examensnacks voor jouw studenten.
2: Hoor je volgende week de schoolbel op Radio 2?
0: Doe dan mee!
3: Altijd geslaagde examensnacks in huis, samen met Colruyt.
4: De tijdloze live.
5: De tijdloze.

0: tijdloze.
1: De tijdloze.
2: Het is 1 uur, een goede nacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. In Southampton in het Verenigd Koninkrijk zijn betogers slaags geraakt met de politie tijdens een actie aan een politiebureau daar. Het protest komt er na de moord op een tiener vorig jaar door een man van het Sikh-geloof. Toen de politie ter plaatse kwam, beweerde de dader dat hij zelf het slachtoffer geworden was van een racistische aanval. De politie sloeg daarop de tiener in de boeien en die stierf ter plaatse. De beelden van de bodycams van de politieagenten zijn nu vrijgegeven en dat zorgt voor veel beroering. De beelden roepen vragen op of de agenten de dader niet te snel gevolgd zijn in de beschuldigingen van racisme, zegt premier Keir Starmer.
3: I have seen the bodycam footage. It's harrowing. There are clearly serious questions that need to be addressed, not least how accusations of racism informed the decision making in this case.
2: De dader van de moord is intussen veroordeeld tot levenslang. Het Amerikaanse leger heeft een olietanker gebombardeerd die naar een Iraanse haven wilde varen. Het schip onder de vlag van Botswana probeerde het Iraanse eiland Gark te bereiken. Volgens de VS negeerde de bemanning meerdere waarschuwingen. Uiteindelijk is beslist om de ongeladen tanker te bombarderen met een gevechtsvliegtuig. De Amerikanen blokkeren de Iraanse havens al sinds 13 april. Sinds 9 uur gisteravond is er opnieuw vliegverkeer mogelijk in ons land. Dat was om 2 uur stilgevallen als gevolg van een spontane actie van de luchtverkeersleiders bij Skies. Op Brussels Airport werden 140 vluchten geschrapt, in Charleroi 70. Na 9 uur zijn er in Zaventem nog een 40-tal vluchten vertrokken en ook 40 aangekomen. Maar sommige passagiers zullen tot de ochtend moeten wachten, zegt Isan Shivalekli van Brussels Airport.
4: Voor morgen is de verwachting dat het een iets drukkere dag wordt, omdat waar mogelijk passagiers zijn omgeboekt op vluchten waar nog plaats was. Maar dan is het advies voor passagiers zoals steeds, kom gewoon op tijd naar de luchthaven, 2 uur vooraf voor een Schengenvlucht en 3 uur vooraf voor een vlucht buiten de Schengenzone.
2: Het sociaal conflict bij de luchtverkeersleiders gaat over het nieuwe controlecentrum in Namen. Luchtverkeersleiders uit Luik en Charleroi zullen daar moeten gaan werken, maar sommigen blijven zich daartegen verzetten. De Rode Duivels hebben hun eerste oefenmatch in de voorbereiding op het WK voetbal gewonnen. Ze versloegen Kroatië met 0-2, doelpunten van Tielemans en Lukaku. Verdediger Nathan Kooi is tevreden.
5: We kunnen altijd beter doen, maar het belangrijkste was om geen doelpunten tegen te krijgen vandaag. Dat kunnen we doen, dus ja, ik ben blij.
2: Het weer, in de loop van de nacht buien vanaf het westen en tot 14 graden. In de ochtend onweerbuien in het oosten, elders meestal droog. In de late namiddag opnieuw regen vanaf het westen, temperaturen tot 19 graden. Ook de komende dagen wisselvallig weer bij maxima rond 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Dit is de tijdloze.

0: De mooiste tijd van het jaar? Dat is de festivalzomer. Gaan we build my friend. We vieren de start van de festivalzomer met wat je echt wil. Tickets. Daarom is op dinsdag elke plaat een festivalticket waard. Zo kan je beginnen aftellen naar het festival met de line-up van op je verlanglijstje. Luister dinsdag naar Studio Brussel en win jouw festivalticket.
1: Festivals à volonté.
2: Zomer met Win for Life.
3: De tijdloze live.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 2:00, een goede nacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. De Franse justitie heeft in samenwerking met ons land een bende opgerold die op grote schaal gestolen juwelen, sieraden en horloges verkocht. Er zijn 19 mensen opgepakt, onder wie 5 juweliers uit de Antwerpse Diamantwijk. Vanuit Parijs, Frank Renaud.
3: Vorig jaar kreeg de Franse justitie een tip. 2 families uit de banlieue van Parijs zouden gestolen juwelen naar Antwerpen vervoeren en daar illegaal verkopen aan juweliers. Er werden telefoons afgeluisterd en auto's gevolgd. De 2 families van Servische afkomst bleken 4 keer per week heen en weer te rijden naar België. Bij huiszoeking die nu is verricht in België werden 6 kilo aan goudstaven, grote hoeveelheden sieraden, tientallen dure horloges